dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en al laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Bierzig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac. Dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Leende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat 2 mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van echt.
5: Ja, we zijn er met z'n allen weer lekker vroeg bij. Welkom op deze zondagochtend, deze 7e juni. En welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Fris uit de Veren. We gaan er iets leuks van maken.

0: ochtendplaatje. 2002, alweer een tijd geleden, hadden wij Gabriel op de radio met When a Woman.
1: Goedemorgen, dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: En dit gaan we de komende tijd natuurlijk steeds meer horen. Het heeft alles te maken met het aanstaande WK.
1: Welkom bij Presenter Vieren met Peter.
0: Het was muziek van Shakira en Burna Boy. Het heette Die Die. Een bijzonder goedemorgen en van harte welkom op deze zondag, deze 7e juni. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het programma Fris uit de Veren. We gaan er een hele gezellige ochtend van maken.
2: Ice.

om er een gezellige ochtend van te kunnen maken, heb ik uw hulp uiteraard nodig elk weekend. Hè? Dat heeft u weer gedaan. Dank daarvoor in ieder geval. En laten we ons even beperken tot een lekker bakje koffie. En dan kunnen we ondertussen luisteren naar deze plaat van Nils Lofgren en Shine Silently. Deze ochtend trouwens ook het geestelijk vitamintje met aalmoezenier Maarten Schriks uit Sterksel.

Dit zijn van die heerlijke feel-good plaatjes op zondagochtend. Nils Lofgren en Shine Silently. Zometeen dus het geestelijk vitamintje met aalmoezenier Maarten Schriks uit Sterksel. Hij kan elk moment in ieder geval hier zijn. Daar zul je hem al hebben. We gaan netjes de deur voor hem openmaken. En houdt u van goede muziek, blijf dan maar.

0: Music. Dit was muziek van Arthur Connolly. Geven wij de microfoon aan Maarten Schriks. Maarten, een bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Horizon. Op deze zondag 7 juni 2026. Hier is aalmoezenier Maarten Schriks met het geestelijk vitamintje. We hebben alle feestdagen achter de rug. Pasen, Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Pinksteren hebben we gevierd. We hebben vele vrije dagen gehad. En nu gaan we liturgisch over naar de normale tijd, de rustige, de groene zondagen van het jaar. De vakantieperiode breekt aan. En in mijn vorige geestelijke vitamintje heb ik het gehad over de abdij van Averboden. En dit weekend vieren de Norbertijnen de patroondag van hun stichter Norbertus van Gennep. En deze bijzondere persoon wilde ik vandaag voor het voetlicht brengen. Norbertus werd geboren in het plaatsje Gennep aan de Maas in 1075. Hij werd geboren in een adellijk geslacht, in het kasteel met uitzicht over de Maas. Norbertus groeide op in rijkdom, in aanzien en macht als edelman. En in zijn vroege jeugd, toen hij op een paard zat en door de velden reed, werd het paard getroffen door de bliksem wat vlakbij insloeg. En het paard schrok hier zo van dat hij steigerde en Norbertus op de grond smakte. Norbertus werd verblind door het licht, kon een paar dagen niet zien en een stem uit de hemel sprak: bekeert u, doet het goede in uw leven en ga voor het goede. Norbertus had een soort Pauluservaring, een bekeringservaring. En toen hij weer kon zien, deelde hij al zijn macht, zijn geld en rijkdom wat hij had, deelde hij uit aan de armen. En hij werd een boeteprediker. In een eenvoudig wollen kleed trok hij door de lage landen, door de velden in onze streken, en bekeerde de mensen door de blijde boodschap te brengen. En al vroeg kreeg hij vele volgers. Zijn prediking was enorm populair en vele jongeren sloten zich bij hem aan. Mannen, vrouwen, jongens, meisjes. De groep werd al heel snel heel groot. En in 1128 stichtte Norbertus zijn eerste kloostergemeenschap in de Lage Landen. En al snel werd zijn beweging een grote beweging. En ze waren herkenbaar door het dragen van het witte ordekleed. Ofwel witheren of Norbertinessen genoemd. De orde was zeer populair in de Lage Landen en groeide. En op het hoogtijdagen in de 14e, 15e eeuw en 16e eeuw had de gemeenschap ongeveer bijna 1000 kloosters in de Lage Landen. Enorm veel. Groningen, Friesland van noord tot zuid, west en oost. Tijdens zijn leven stichtte Norbertus vele gemeenschappen. En in 1134 stierf hij als aartsbisschop in Maartenburg. En zijn zetel was gesticht in Premontré. En daarom heet de orde ofwel de orde van de Norbertijnen of Norbertinessen of de orde van Premontré. Norbertus werd als aartsbisschop van Maartenburg gewijd en overleed in het klooster van Maartenburg en werd daar ook begraven. Maar door de onrustige tijden van de reformatie in 1621 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar de abdij Strahov in Praag. Mocht u eens in Praag zijn, bezoek dit prachtige klooster eens in Strahov en bezoek dan de Norbertijner kapel, waar u de relieken kunt zien van de heilige Norbertus die daar bewaard worden. In de geest van Norbertus vieren wij vandaag het feest van Norbertus. Hij is ook heilig verklaard. Dat wil zeggen, als voorbeeld gesteld voor zijn uitzonderlijke leven en goede daden. De opvolger van Norbertus, Hugo van Vossos, heeft uiteindelijk de abdij hervormd en de statuten meer gegrondvest. De Norbertijnen volgen de regel van de heilige Augustinus En zijn bekend door een mix davite. Dat wil zeggen hun werk van gebed en praktijk. De oudste abdij van Nederland bevindt zich in Heeswijk-Dinten, de abdij van Berne, en behoort toe aan de Norbertijnen. En mocht u eens in de buurt zijn van een abdij, laat u laven aan de abdijproducten, een lekker biertje, de abdijproducten, en denk dan eens terug aan de bevlogenheid van Norbertus van Gennep. Ik wens u allen een goede week, een gezegende week in de geest van Norbertus, en laat het vuur in u omgaan voor het goede te doen in uw leven, voor uw naasten en alle die u dierbaar zijn. Ik wens u een goede week, een vredevolle week. Tot de volgende keer.

Met dank aan Maarten Schriks, Aalmoezen hieruit, Sterksel. Bedankt voor het geestelijk vitamintje voor deze zondag, deze 7e juni. En aansluitend hadden wij muziek van Paul McCartney en You're the With a Little Luck. Het seizoen van Zomaar op zondag in de Smelkroes wordt op vandaag zondag 7 juni sfeervol afgesloten met een optreden van de bluegrass band Hilly Billy Hayride. Het concert begint vanmiddag om 3 uur.

heerlijke muziek van de Tramps en Jorden Hold Back the Night. Daarmee is het even half tien geworden. In verband met de jaarlijkse kermis van Borkel en Schaft worden er enkele verkeersmaatregelen genomen tussen 10 en 17 juni. De kermis op het Monseigneur Kuipersplein in Borkel en Schaft is dit jaar van zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 juni. En het randprogramma met diverse activiteiten start al op vrijdag 12 juni. En in verband hiermee, moet je even rekening mee houden, wordt vanaf woensdag 10 juni 9 uur tot en met woensdag 17 juni 12 uur het Monseigneur Kuipersplein afgesloten. Dat geldt ook voor de Dorpstraat tussen de Oude School en het Biestven. Tijdens deze afsluiting kan ook de buurtbus de doorgaande route door de Dorpstraat niet volgen. En daarom zijn er enkele haltes buiten gebruik. En wil je er meer over weten? Kijk dan even op de site van Hermes. www.hermes.nl. Hermes, dat lijkt dan, rijmt dan ook wel weer op kermis.

Saturday Night was de eerste hit voor Herman Brood. De single kwam op 19 augustus 1978 in de Nederlandse top 100 binnen. En bereikte uiteindelijk de 17e plaats. Het bevat alle ingrediënten die Herman Brood zo uniek maakten. Hoorden wij Saturday Night.

0: Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Was dit Sly Fox en let's go all the way.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Eck.

Eindje zit er ook in, hè? Eigenlijk best wel een mooi verhaal. Deze plaat is eigenlijk ooit ontstaan toen ze in de studio waren. Maar er waren wat technische problemen. Er kon tijdelijk niks opgenomen worden. En Ronald, de basgitarist van de Commodores, die begon wat te jammen. En zo is uiteindelijk dit liedje ontstaan. De plaat en zijn verhaal, als het ware. De Commodores hoorde je dus met Brick House. Zometeen

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Een bijzonder goedemorgen. Het is inmiddels 6:10 geworden. Hadden wij die mooie plaat van Mink de Vil en Jorde Spanish Troll. Zijn wij begonnen aan deel 2 van het ochtendprogramma.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

een van de grotere hits ook van onze Belgische vrienden Chris en Koen Wouters en de hele band natuurlijk. Hadden wij Clouseau met Daar gaat ze. Nogmaals een bijzonder goedemorgen. Zijn wij begonnen aan deel 2 van het ochtendprogramma Fris uit de Veren. We doen dit elke zaterdag en elke zondag. Harry Styles, hij was in Nederland.

Ja, er zijn heel veel mensen die hem gezien hebben. Deze Harry Styles en je hoorde Dance No More. Het is zijn meest recente trouwens. Veel inwoners van Heezeleende hebben de afgelopen week een brief ontvangen van netbeheerder Enexis over de zonnedimmer. De gemeente laat weten niet betrokken te zijn bij dit initiatief en geeft daarom aanvullende uitleg. De zonnedimmer is een project van Enexis en huishoudens met zonnepanelen kunnen daarbij hun zonnepanelen op bepaalde momenten tijdelijk laten uitschakelen. En daar staat dan weer een vergoeding tegenover. Wil je er meer over weten? Kijk op de website van Enexis. Dit is Dave.

Ashes to Ashes begint op lichte toon en vertelt dat Ground Control de boodschap heeft ontvangen dat Major Tom gelukkig is. Het was na Space Oddity in 1976 de tweede nummer 1 hit in Engeland voor David Bowie. Radio.

is het 10 minuten voor half 11 geworden. De Jantje Betonbuiten speeldag die vindt dit jaar plaats op woensdag 10 juni. In Brabant worden die dag ruim 60 activiteiten gehouden. Van koekhappen en danslessen tot springkussens. En dit allemaal georganiseerd door buurtbewoners, kinder- en sportorganisaties. Ook in de Kempen wordt op diverse plaatsen met activiteiten aangehaakt bij de Jantje Betonbuiten speeldag. En wil je meer daarover weten, dan bezoek even de website van de Buitenspeeldag. Of anders, breng even een bezoekje aan onze website. Daarover lees je een behoorlijk groot artikel.

bij muziek van Leanne Rimes en Jorde Can't Fight the Moonlight. Het weekende is er het Drakenbootfestival in Helmond. Gisteren viel het weer alles in ze mee. Laten we hopen dat het vandaag ook een beetje leuk blijft. Dit is Chris Andrews en The Pretty

bezoekers die graag op een rustige manier van de kermis willen genieten, kunnen dit jaar terecht tijdens een speciaal prikkelarm uurtje op de strijpkermis in Leenderstrijp. Het initiatief is bedoeld voor onder meer kinderen die gevoelig zijn voor harde muziek en ook felle prikkels, maar wel graag een ritje willen maken in een attractie.

afscheid? Wel nee, we hebben nog een klein half uur. Het uurtje waarin wij altijd onderweg zijn natuurlijk naar straks 11 uur... een nieuwe show van de radio, waren dit de Spice Girls en Goodbye.

0: En ook deze kwam van het album Tango in the Night. En volgens mij waren alle tracks op dat album uiteindelijk goed voor een goede notering in de hitlijst. Fleetwood Mac hoorde je met Everywhere.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

in 1963 in Toronto, geschreven door zangeres Buffy St. Marie. Maar het duurde niet lang voordat deze Universal Soldier onderdeel van de anti-Vietnamoorlogbeweging werd. En dat hadden we te danken aan deze cover van Donovan uit 1965.

0: Ja, Offenbach en Miles Away. Op maandag 8 juni rijden er geen bussen van en naar Budel, Budelschoot en Budeldorplijn, lijn 11. Daarnaast vervallen op 7 en 8 juni enkele bushaltes ook in Marese. En op maandag 8 juni wordt gelijktijdig op meerdere locaties in Kranendonk aan de weg gewerkt. En daar heeft het uiteindelijk allemaal mee te maken. Dus hou er even rekening mee.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

Ja, wat een gevoel moet dat zijn eigenlijk, hè? Dancing on the Ceiling hadden wij Lionel Richie. En daarmee zijn we dan toch zo'n beetje aan het einde gekomen van deze fris uit de veren. Voor deze zondag, deze 7e juni, mag ik u bedanken voor het luisteren. Maak er in ieder geval nog een hele mooie zondag van. En laat je humeur niet bederven door het weer. Soms schijnt de zon en soms valt er een buitje. Zorg dat je de paraplu maar bij de hand hebt. Zometeen in ieder geval een nieuwe show van de radio. En wat mij betreft graag tot morgenmiddag om 2:00. Dan zijn we er weer met een nieuw tussenuur.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat een file op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio.
0: Jan de Sterke.
8: Hey, goedemorgen. 11 uur geweest. En wij zijn er klaar voor. En ik hoop jij ook. Ik vind het wel leuk dat je luistert. Ga je mee richting een uur of 2?

0: wilde deze plaat eigenlijk helemaal niet draaien. Vreselijke plaat dit. Jan, dat heb je wel eens ooit, hè? Ja, Ariana Grande en Thank You Ness. Wat een succes.
1: Horizon. De show van de radio. Erik Jan de Sterke en Gianne de Jong.
0: En toch zijn er ook mensen die het geweldig vinden. Die zijn er ook. Maar ja, normaal sprak het eruit nog lekker gauw houden aan het begin van de show. Maar we waren echt op de laatste seconde kom ik hier binnen gerend. En toen konden we het niet meer halen natuurlijk. Goedemorgen, we zijn er fris en fruit. We gaan aan het begin van een nieuwe radioshow van de Horizon. Hè? Okay. Goedemorgen, Dian.
2: Goedemorgen.
0: Beetje geslapen?
2: Ja, zeker.
0: Goed?
2: Ja, lekker.
0: Lang?
2: Nee, niet zo lang.
0: Niet zo lang?
2: Nee.
0: Ik was ook wel tegen een uur of vier thuis vanmorgen. Gisteren draaiklusje gehad, groot feest natuurlijk, maar ja, dat wordt weer laat. Enfin, je weet hoe het gaat. Hé, vandaag, wat gaan we allemaal doen? Wat is de bedoeling eigenlijk? Krijg je bezoek of wat is het plan?
2: We krijgen zeker bezoek.
0: Oh, wie komt er?
2: Nou, er komen twee mensen die de Alpe d'Huez hebben gefietst langs.
0: Jacques Hendricks.
2: En we gaan eentje bellen.
0: En eentje bellen?
2: Ja, want die haalt het niet.
0: Die haalt het niet?
2: Nee, die is nog onderweg van Frankrijk naar huis.
0: Onderweg van Frankrijk hier naartoe.
2: Ja, en John komt straks langs om hier zijn raadspel te doen.
0: Dames en heren, John Boers komt terug op de radio.
2: Yes.
0: Hé, mijn galm doet het niet meer. Oké. Okay.
2: Oké, en we hebben natuurlijk Jan de Weerman.
0: Ook nog?
2: Ja.
0: Nou, oké.
2: Dus ja, van alles te doen, druk in de studio. Ja.
0: Ja. Ik wil eigenlijk met een Franstalig plaatje beginnen, hè, omdat die mevrouw Girac is overleden. Zo erg eigenlijk, hè?
2: Ja, vind je erg?
0: Ja, toch.
2: 92, Erik Jan.
0: Ja, nou toch.
2: Ja, op een gegeven moment houdt op, hè.
0: Dat is ook heel waar.

0: de mensen die dat weer vreselijke platen vinden. Dat is ook natuurlijk zo. Heb jij nog nagedacht over een Diane's keuzeplaat eigenlijk?
1: Of, oh nee, dat heb ik niet gedaan. Nee.
0: Is het afgeschaft tegenwoordig?
1: Ja, jij komt er nooit aan toe, dus dan laat ik het
0: altijd. Daar maak ik meteen tijd voor, Diane.
1: Ja.
0: Nee, als jij een Diane's keuzeplaat hebt,
1: nee, ja.
0: Als jij er thuis zit te luisteren en je hebt ook een plaat die je op de radio wil horen, of misschien iemand de groetjes wil doen, of we moeten even iemand bellen om even iets uit te leggen, dan mag je even bellen met de studio 040-206-3040. Goudvink nummer 7 in Budel. Daar moet je zijn. Daar is een spectaculaire garageverkoop bezig. Oh, fijn. In heel Budel is dat aan de gang.
1: Niet alleen daar, hè, toch?
0: Is het ook in Zoerendonk? Nee,
1: in Budel.
0: Alleen in Budel?
1: Ja.
0: Als je door de Nieuwstraat rijdt in Budel en je rijdt bij de Action, dan staan er allemaal bordjes naar Goudvink nummer 7. Dus er zullen ze wel een bijzondere verkoop aan te houden zijn. Goudvink, waar ligt dat trouwens?
1: En de Vogeltjeswijk, hè?
0: Vogeltjeswijk.
1: Bij de Van Zandlaan.
0: Oh ja, die hoek.
1: Ja, daar ja.
0: Ja, en je ziet ook mensen echt over straat leuren met staande lampen. Ik zag een mevrouw met een bloemenjurk. Waarvan ik dacht, heb je die nou net gekocht? Of heb je dat echt ook zelf ooit een keer aangeschaft in een winkel nieuw? Maar je ziet echt van alles. En het brengt wel de nodige gezelligheid. Het is ook wel leuk even, hè? Gluren bij de buren. Leuk om even te kijken wat hun allemaal in een garage hebben staan. En ook wel de gelezen kans natuurlijk om je garage even of zolder even op te ruimen. Al die oude meuk de deur uit, heerlijk opgeruimd zat netjes. En je kan er misschien iemand nog blij mee maken. En nog veel belangrijker, je kan er gewoon centjes mee verdienen. Poen! En dat is niet verkeerd, hè? Jij hebt ook ooit een keer een garagewerkop gedaan, toch?
1: Ja, ik wel.
0: Levert dat nou wat op of zo?
1: Ja, natuurlijk levert het wat. Ja, het ligt natuurlijk een beetje aan wat je erbij zet, hè?
0: Een tientje of 100 euro, waar moet ik aan denken dan?
1: Ik denk niet dat dat zoveel uitmaakt.
0: Maakt dat niet veel uit?
1: Nee. Ik denk als je je spullen verkoopt en je vindt het prima, dan is het goed.
0: Wat de gek ervan geeft.
1: Ja, precies.
0: Ja, goed. Nou ja, straks is Raad van Staat met onze John Broers. Raad de plaatuitvoering. Ik ben zo benieuwd welke draai John daar gaat geven. Zal wel iets met Duckstad te maken hebben of zo. Ik weet het niet. Hey, leuk als je luistert.

0: Teardrops.
1: Leuk blaadje.
0: Yeah, dat op deze zondagmorgen. Weet je wat ik helemaal vergeten ben, Dian? Ik ben vergeten om Harm van Leuken mee te nemen.
2: Mee te nemen?
0: Ja, ik had die gisteren in de show, toch?
2: Oh,
0: ja, dat telefoongesprek. Ja, dat ben ik helemaal vergeten.
2: Je wil hem meenemen?
0: Harm?
2: Ja.
0: Ik bedoel, telefoongesprek, sorry.
2: Dan doe je dat toch nog een keer.
0: Ja, allemaal een keer. Nou, we kunnen misschien wel even zo even benoemen. Gisteren hadden we Harm in de show. En die vertelde dat hij vandaag tijdens de garageverkoopdag een speciaal iets heeft. Hij heeft namelijk het Baudry-park omgetoverd tot een hele grote braderie. Met allemaal marktkraampjes. Hij zegt, ik was geïnspireerd toen ik met Koningsdag in Eindhoven was in het Stadswandelpark. En dat was zo leuk. Dat klopt, ik ben er ook geweest. Dat was ook heel erg leuk. En hij zegt, ik ga het in het Baudry-park ook organiseren. Dus hij is daar druk mee bezig geweest. Ik heb geen idee hoe het gaat, hoe het loopt. Maar je kan dus ook in het Baudry-park even rondgelopen. Daar schijnen dus allemaal marktkraampjes te staan met een hele hoop gezelligheid. En nou, maar goed, het schijnt bijzonder te zijn. Ik weet niet hoe gezellig, maar het schijnt bijzonder te zijn. Stel je ervoor dat jij nog een speciale actie hebt. Een beetje garageverkopen en je wilt reclame maken. Hé, dan kan dat. Dan mag jij hier op de radio gewoon via de telefoon vertellen waarom mensen toch naar jou toe moeten komen. Omdat jij iets bijzonders te bieden hebt. Nou, Jan, dat is toch geweldig, toch?
2: Ja,
0: dat je ons kan adverteren.
2: Ja, leuk. Maar ik ben ondertussen met van allerlei leuke dingen bezig.
0: Van allerlei leuke dingen, hè?
2: Het wordt nog drukker in de studio dan verwacht.
0: Oh.
2: Ik krijg allemaal appjes van mensen. Mag ik ook? Ja, natuurlijk.
0: Nou, kom gezellig deze kant op, zou
2: ik
0: zeggen.
2: Als je de Alpe du 6 hebt gefietst of gewandeld, dan ben je hier gewoon keihard.
0: Altijd welkom.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat was afgelopen donderdag, hè?
2: Ja.
0: Ik wilde er eigenlijk naartoe, maar het ging niet.
2: Nee.
0: Want het is zo bijzonder. We gaan daar die verhalen beluisteren. Er zijn heel veel mensen die eraan meedoen, hè? Te voet, met de fiets, die grote berg op. Ja, het is zo imposant als je eraan komt, weet ik nog, uit het verleden. Jij bent er nog nooit geweest, hè?
2: Nee.
0: Het is echt, echt heel bijzonder. Maar als je ook hoort de opbrengst. Heb je dat al gehoord?
2: Ja, ik heb het gehoord.
0: Goeiedag, schotel. Ja, dat is toch wel geweldig. Dat doe je toch voor met z'n allen, hè? Nou, straks gaan we die verhalen beluisteren van degenen die daar geweest zijn. En ik ben reuze, maar dan ook reuze benieuwd, moet ik eerlijk zeggen.
2: Frank Beert is nog onderweg.
0: Ook nog.
2: Dus we hopen dat hij het haalt.
0: Ah, dat komt vast goed.
2: Ja, goed.
0: We gaan uit van het positieve, toch?
2: Zeker.

0: My Baby Just Cares For Me. Nina Simone. Wat is dat toch? Die berg, die Alpe d'Huez. Misschien ben je er nog nooit geweest. Misschien heb je er nog nooit iets van op televisie gezien. Kan bijna niet, want er is zoveel over te doen. En het is zo belangrijk, dat evenement, wat ieder jaar weer miljoenen euro's bij elkaar verzamelt. Met maar één groot doel. Ooit mogelijk maken dat die vreselijke ziekte met een simpel pilletje gewoon te onderdrukken is. De vurige wens van heel veel mensen al jarenlang. En dat kan alleen maar geschieden als er veel onderzoek plaatsvindt. En ja, dat kost heel veel geld. En daarom dus al jarenlang Alpe d'Huez. En het is zo imponerend als je daar aankomt in Frankrijk, onder die berg. En je moet je voorstellen, je kijkt daar naar boven en dan zie je eigenlijk de weg die je moet gaan lopen of fietsen, zie je. Maar de top van de berg zie je niet, want die zit in de rook, in de mist. Zo hoog is het. Er zijn heel veel bochten, haarspelbochten. Het lijkt makkelijk, maar geloof me, het is echt keihard afzien. En heel veel mensen, ook in Brabant, hebben ervoor getraind, geoefend om ook die berg te gaan beklimmen. En sommigen deden dat zelfs meerdere keren, Dian. Dat is helemaal knap.
1: Ja, dat is helemaal knap.
0: Te voet, te fiets.
1: Ik heb natuurlijk wat mensen benaderd waarvan ik het wist.
0: Ja.
1: Maar ik vind wel, als iemand nou ook zit te luisteren en die heeft hem ook gefietst of gewandeld, dat hij gewoon hierheen moet komen.
0: Ja. Of je kent iemand waarvan je denkt, nou, ik ben zo trots op hem of haar, en je wil hem of haar even bedanken of iets zeggen. Bel even gewoon naar Horizon. Je mag ook een appje sturen. Dan doen wij het wel vertellen als je niet op de radio durft. Maar het is wel leuk om iets van je te laten horen. Want ja, ze hebben het toch maar weer gedaan. Toch?
1: Ja, inderdaad. Want ik had dus Tom afgesproken. Die zei, ja, ik ben nog onderweg. Ik ga het niet halen. Je mag mij bellen.
0: Ja.
1: Maar Tom zegt, je kunt wel even Nick, Myrthe en Tijn Evers vragen.
0: Ja, ja, ja.
1: Want die hebben ook voor moeder José. En die komen dus dadelijk ook deze kant op.
0: Oké. Oké, Jacques Henry is ook onderweg. Hè? Die zat in voor ons Ans team.
1: Ja.
0: Die hadden we in de uitzending een paar weken geleden. Hij vertelde dat hij druk aan het trainen was.
1: Zeker.
0: Ja, en er zijn heel veel mooie initiatieven rond die Alpe d'Huez. Ook muziek, qua muziek wordt er heel veel gedaan. Eigenlijk met als doel om zoveel mogelijk geld bij elkaar te zamelen. Dit jaar heeft Douwe Bob bijvoorbeeld een speciaal lied geschreven. All for One, zo heet het. En eigenlijk, ik zou zeggen, we gaan hem even lekker draaien. Even naar luisteren. Ik heb hem ook nog niet gehoord. Ik heb er wel veel over gehoord. En ik moest hem even draaien. Dus dat is de tip die we graag even opvolgen bij deze. Luister even mee. Douwe Bob, zijn nummer voor de Alpe d'Huez.

by. We carry whispers, names of the past into the future.

hoort hem voor de eerste keer. Exclusief op Horizon. De plaat is 12 minuten geleden online gekomen. Met een prachtige videoclip waarin Douwe Bob bovenop de top van die berg zit. Die gigantische berg met al die bochten die heel hoog is. En als je begint, dan is het lekker warm. En als je hoger wordt, dan wordt het steeds frisser. Dus het doet van alles met je. En straks gaan we het uitgebreid beluisteren hoe het nou is om te besluiten om dat te gaan doen. En dan daar naartoe te vertrekken. Met of zonder fans, coach, familie, vrienden, toejuichers. Afijn, het thuisfront wat meeleeft. En het allemaal voor, ja, dat ene goede doel. Zoveel mogelijk geld ophalen om die vreselijke ziekte ooit te kunnen bedwingen. Het zal je maar gebeuren. Tegenwoordig 1 op de 2 mensen krijgt er zelf of direct met in directe omgeving mee te maken. En je hebt die ziekte natuurlijk in heel veel varianten. Ik ken mensen die het overleefden. Die gewoon een operatie ondergingen of een kuur moesten ondergaan. En gelukkig dat nog na kunnen vertellen. Dus ook mensen die dat niet gered hebben. En het zal je maar gebeuren. En vooral dat gevoel van machteloosheid voor de mensen die, ja, in een naaste omgeving, directe omgeving, iemand meemaken die met die ziekte aan

0: ging met de vorige keer dat je de berg op ging, Tom?
1: De vorige keer was ik de fiets van de stap. En dat was toch wel een ander fietsje als wat ik nou bij had.
0: Ja.
1: Dus dat was. Maar de belevenis blijft hetzelfde.
0: Ja.
1: En het is gewoon fantastisch hoe mooi iedereen met elkaar daar omgaat. En hoe iedereen je aanmoedigt. Je wordt gewoon letterlijk naar boven geschreeuwd op sommige stukken.
0: Ja, het is één grote familie. Hè? Het is één warm bad waar je terecht komt. Hè?
1: Ja, dat is het, ja. En drie keer ook fietsers.
0: Ik vind dat heel
1: prestatie. Zeer tevreden.
0: Een hele prestatie. Jij deed het met Team Use 1 en 2, hè, begreep ik, of niet?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar jullie hebben toch wel enorm pak geld opgehaald, lees ik hier. Tom, vertel maar, hoeveel hebben jullie bij elkaar?
1: Er is in tussentijd nog wel bijgekomen. We zitten inmiddels over de 42.000 euro.
0: Zo. Ja, dat is toch niet te geloven, man.
1: Alles gaat allemaal naar onderzoek om kanker te bestrijden.
0: Dat is het, hè? Dat is het. Wat een geweldig goed doel, maar wat een enorm bedrag, man.
1: Ja, ik denk, maar als je zo de teams van Kranenhoek bij elkaar pakt, Frank Beerte, team Ons An, het Gastel, de jongens van Stan, en er zijn nog een aantal mensen, ik denk dat we met Kranenhoek wel over de ton gaan.
0: Ja, moet je eens kijken, man. Dat is toch geweldig? Dit moet jou toch enorm goed doen, Tom. Want ja, je wilde dit zo graag. Je was al maanden mee bezig met het trainen. En heeft dat geholpen, dat trainen, of niet?
1: Ja, ik kwam er daar wel achter dat ik iets meer had mogen trainen nog.
0: Ja, goed. Het kan allemaal beter natuurlijk, hè?
1: Dat is natuurlijk wel... het is een berg. Je kunt wel een keer in Limburg gaan fietsen of zo.
0: Ja.
1: Maar als je daar bij de Alp aankomt, dan is het echt wel een grote berg, hoor.
0: Ja.
1: En
0: Was jouw gezin...
1: Dan moet je echt...
0: Ja. Was jouw gezin mee, Tom, trouwens?
1: Jazeker. We zijn ook op de terugweg. We zijn met z'n allen in de auto.
0: Och, jee toch. En zijn ze een beetje trots op je?
1: Ja, hier zitten ze op de achterbank.
2: Heel erg.
0: Geeft er... Ach, wat leuk zeg. Zijn jullie trots op papa?
2: Ja!
0: Ja!
1: Hé jongens, ik kan een beetje enthousiast, hè? Zijn jullie trots?
0: Hé, dat heeft hij toch maar even goed gedaan, hè?
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, maar dat is fijn als je boven komt en de kinderen en de vrouw staat boven. Dat is,
0: Dat wou ik je net vragen.
1: Dat is wel leuk.
0: Dat is gaaf, hè, Tom?
1: Lijkt me
0: wel emotioneel als je dan boven komt en je weet wat je van weg je afgelegd hebt. En dan staat daar je gezin gewoon bovenaan die berg jou toe te juichen. Dat moet toch geweldig zijn, Tom?
1: Ja, dat is zeker geweldig. Dat is niet te beschrijven hoe mooi dat is.
0: Ja.
1: En dan, de derde beklimming was ik nog eens zeik nat gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan kom je boven en dan heb je het ook echt koud en alles. En dan hup, dan ga je met z'n allen daar naar binnen toe en dat is,
0: Geweldig, hè? Ja. Heb je veel bekenden gezien uit Kranendonk trouwens?
1: Ja.
0: Ja.
1: Joost, de gebroeders Kuipers waren er, Joost en zijn broer.
0: Ja.
1: Sjaak Hendricks ben ik tegengekomen.
0: Kijk.
1: En Harry Staals. Er waren er verschillende.
0: Ja. Is het toch bijzonder als je het gaat ook daar op die berg bent en je komt elkaar tegen daar en allemaal met hetzelfde doel, toch?
1: Ja, dat is fantastisch. Ja. En als je ziet hoe het eindbedrag van alles bij elkaar, meer dan 25 miljoen opgehaald.
0: Daar doe je het voor.
1: Geld,
0: daar doe je het voor.
1: Ja.
0: Ja. Ik denk, we verloren allebei onze vader aan die vreselijke ziekte. En ik weet hoe het is. Je wil wat doen. Je wil wat doen. En dit biedt de kans om iets te doen, toch?
1: Ja, dat is zeker.
0: Ja.
1: Nou, het is ook wel mooi om dat te kunnen doen.
0: Ja. Die terugweg verloopt hier een beetje spoedig. Waar zitten jullie ongeveer nu?
1: We rijden al de hoogte van Echt.
0: Ter hoogte van Echt, dan vind je al een beetje in de buurt. Nou, als je nog fut, energie en tijd en zin hebt, je bent hier welkom, hè? In de studio.
1: Ja, dat weet ik, maar we hebben nog de caravan uit te laaien en, en alles weer op te ruimen. Op maandag moet alles weer gaan werken aan de school, hè?
0: Och, jongen toch. Nou goed, oké. Goed. Ja, ongelooflijk. We krijgen hier allerlei
1: telefoons. Ik heb langs komen, maar het is allemaal wat krap.
0: Ja, oké. Ik krijg hier trouwens, misschien Dian, pak jij de microfoon even. Vertel jij ons even aan die kant even. Want we krijgen allerlei berichtjes binnen.
3: Ik heb ondertussen geappt met Nick. En Nick komt deze kant op, Tom. Oh.

0: Dat is mooi.
1: Nee, Engels komt die kant op, hoor ik.
0: Ja,
1: nee.
0: Ja, dat klopt, dat hoor je goed. Oké. Okay.
1: Hey, dat is mooi.
0: Jij wel thuis, en dankjewel. En ja, namens al die mensen, dankjewel wat je gedaan hebt, Tom. Geweldig, goed van je.
1: Ja, graag. Jullie ook bedankt. En als je dadelijk nog een liedje wil draaien, ja, dan mag je van Paard van Moes Groen het liedje draaien. En dan moet ik even de naam kwijt van het liedje heet.
0: Nou, dat doe het door maar app en dan komt het helemaal goed.
1: Op de berg in ieder geval. Over de Alpen 6 gaat het liedje.
0: Oké. Komt goed. Gaan we regelen. Gaan we organiseren, Tom. Hey, dankjewel, hè. Je bent een kanjer.
1: Dankjewel.
0: Goed gedaan. Wel thuis. Dag, Tom.

Hoe lekker rij je dan naar huis? Gaaf, hè? Als je zoveel geld bij elkaar helpt helpen fietsen met z'n allen. Als één grote familie natuurlijk. Je hoorde het Alduzes-lied van Maarten Peters hier in de show. En die Pater Mescroen, die komt straks al zeker een keer voorbij. 10:50. Even een plaatje van Henry Toernooi en Thea. En natuurlijk een hele dikke knuffel.

0: stromen de reacties werkelijk binnen. Allerlei hele lieve berichten. Ik ga ze zeker met je delen. Maar intussen hier in de studio aankomen schuiven Jacques Hendrik samen met zijn vrouw Ingrid en dochter Lief. Goedemorgen, Jacques.
1: Welkom.
0: Ja, goedemorgen. Ja. Jij hebt het gehaald, man.
1: Ja, zeker. Hey, opgeven is geen optie, hè?
0: Nee, dat is waar. Dat is het lijf, dat is het lijflied ook, hè?
1: Ja, dat is het lijflied. Daar gaat iedereen voor. En dat is zeker gelukt, ja.
0: Ja. Had je veel getraind of viel het mee?
1: Je kent mij, ik en trainen, die twee is niet zo'n hele goede combinatie, maar ik doe alles op karakter en zo ben ik ook lekker naar boven gelopen. Ja.
0: Nou, Ingrid, hoe heb je het ervaren?
2: Geweldig, een hele ervaring. Echt mooi om mee te maken.
0: Ja. Je werd natuurlijk begeestigd doordat Jacques er zo enthousiast mee bezig was en jullie dachten meteen, dat gaan we samen doen.
2: Nou, het was eerder andersom.
0: Echt waar?
2: Ja, het was andersom.
0: Oké, en toen hebben ze het thuis over gehad. Moest je langer met Wim praten of viel het mee?
2: Nee, hij zei zelf. Harry vroeg aan mij of ik mee wilde lopen voor Timos An.
0: Harry Staals.
2: Ja. Harry Staals. En van daaruit ging een balletje rollen eigenlijk. Ja. Toen zei Jacques van, nou dat kan ik ook. Ja. Ik ga met jullie meedoen.
0: En toen? Ga je dan trainen? Nou, heb jij getraind?
2: Ik heb wel getraind, want ik heb nog een flinke longontsteking gehad.
0: Oeps.
2: In januari, februari.
0: Ja.
2: En daarna hebben we toch maar een loopband aangeschaft en ben ik toch wel gaan trainen.
0: Ja. Maar goed, dan leef je naar dat moment toe. Je vertrekt thuis. Andere mensen van het team, ons aan ook. En dan kom je eraan. Wat was het eerste wat je dacht toen je die berg zag?
2: Holy shit. Die is wel heel hoog en heel steil.
0: Ja.
2: Echt, dan gaat er wel even iets door je heen. Van, moeten wij die op?
0: Ja. Maar als je bij die berg aankomt, onderaan die berg, kom je heel veel mensen tegen.
2: Ja, je komt heel veel mensen tegen. Alleen maar liefde, emoties. Alles bij elkaar, met geen pen te beschrijven als je er zelf niet geweest bent.
0: Klopt.
2: Ja.
0: Het is een berg vol tegenstrijdigheden. Hè? Het is een berg van verdriet, maar ook van heel veel vreugde, toch, Jacques?
1: Ja, nee, zeker. Hè? Kijk, iedereen die je daar treft of spreekt, zou maar zeggen, iedereen heeft een verhaal.
0: Ja.
1: Iedereen is daar met hetzelfde doel om die berg op te gaan.
0: Je doet het voor jezelf of je doet het voor een ander. Dat kun je ook heel duidelijk zien, hè? Je ziet foto's en zo.
1: Ja, dat is zeker. Hè. Kijk, het is ook niet de vraag, luister hier, of er iemand ooit iets mee te maken krijgt. Natuurlijk, we krijgen allemaal mee te maken. Alleen de vraag is altijd, wanneer krijg je mee te maken?
0: Ja.
1: Allemaal die berg opgaat, of die mensen die daar bezig zijn, ze hebben allemaal hetzelfde doel en hetzelfde meegemaakt. Of het nu kort bij of verder af. Iedereen heeft een verhaal daar.
0: Ja.
1: En daar doe je het voor. En dat geeft ook de boost om die berg op te gaan.
0: Ja.
1: Hoe moeilijk het ook iedereen heeft, is één grote familie daar.
0: En, ja. Het voelt een beetje heel gek als thuiskomen volgens mij, of niet?
1: Ja.
0: Het is een beetje, iedereen is zo met hetzelfde ding bezig, dat je elkaar gewoon echt motiveert.
1: Ja, je helpt elkaar gewoon die berg op. Hè. Of je de mensen nu kent of niet, je hebt maar één doel en dat is boven komen. Hè.
0: Ja.
1: Kijk, en het mooiste is dat hoe verder je naar boven komt, dat je het grootste gedeelte van de berg gehad hebt. Want de berg is onder het breedste, het wordt alleen maar smaller.
0: Ja.
1: En,
0: heb je hem gefietst of gelopen?
1: Wij hebben hem gelopen.
0: Allebei?
1: Ja. Allebei, ja.
2: Ja.
0: Was het zwaar, Ingrid, als je terugkijkt?
2: Zwaar, ja. Ik geloof dat we toch wel een hele mooie tijd neergezet hebben. Het was op veel wilskracht en heel veel doorzetvermogen.
0: Ja.
2: Mentaal was het stuk wel heel zwaar.
0: Ja. Maar goed, dan loop je die berg. Je begint te wandelen onderaan die berg. Je weet dat je pok uit moet. Het is best zwaar, want je hebt natuurlijk ook nog eens een hellingpercentage, een stijgingpercentage.
2: Zeker.
0: Berg heeft heel veel bochten.
1: Ja, 21, hè?
0: 21 bochten, ja. En elke bocht, daar gebeurt wel iets, hè, of niet?
2: Ja, zeker. In iedere bocht zijn heel veel kaarsen. Zelf hebben we ook verschillende kaarsen neergezet. In bocht 8 hadden we kaarsen staan van de familie voor ons aan allemaal. Spannenkonger. Ja. Iedereen heeft zijn eigen bocht. Zelf hadden we ook nog bocht 12. Hè, voor je vader, die is overleden.
0: Ja.
2: Heel veel bewoners van de Pimpelmees zijn overleden. Allemaal aan deze rotziekte.
0: Ja. En die rotziekte die ooit een stop gedaan moet worden. Daarom zijn jullie zo gemotiveerd aan begonnen. En dan merk je dat je gelukkig niet alleen bent. Iemand die ook heel fanatiek daarmee bezig is, Frank Beerten natuurlijk.
1: Ja.
0: Heb jij hem gezien op de berg?
1: Ik heb hem meerdere malen gezien en gesproken. En ook gesteund daarin. En het is super knap natuurlijk wat Frank daar ook gedaan heeft.
0: Ongelooflijk, hè? Want hij had een behoorlijke barrière. Hij had een enorme pech, hè? Want wat was ook weer?
1: Hij is 11 dagen van tevoren, tijdens een training is gevallen, heeft hij zijn sleutelbeen gebroken.
0: Ja.
1: Maar als je dan ziet wat een doorzettingsvermogen en wilskracht die jongen heeft. Hij fietst gewoon 6 keer die berg op, ondanks dat hij een gebroken sleutelbeen heeft.
0: Dat is nog niet te geloven, man.
1: Ja, knap.
2: Ja.
0: Knap. Maar het is echt op karakter, jij zegt dat net. Je wil zo graag bovenkomen. Je wil gewoon iedereen laten zien dat je het kan, dat je het wil en dat het gaat lukken, toch?
1: Ja, dat is zeker zo. Kijk, wij liepen als team ons aan natuurlijk aan die berg. En we hadden dus ook een paar kinderen bij. De groep was zeer gemengd. En we hadden ook wel afgesproken, want iedereen gaat gewoon zijn eigen tempo naar boven.
0: Ja.
1: En goed, voor mij was het ook maar één doel. Zo snel mogelijk die berg over, zo snel mogelijk. En genieten van alles wat je tegenkomt.
0: Is het zo dat jij gaandeweg... Zijn jullie boven samen bovengekomen? Of hebben jullie toch allebei je eigen tempo gehouden? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, ik was van onze groep was ruim eerder boven als de rest.
0: Okay.
1: Maar dat maakt niet uit. Iedereen die doet het op zijn eigen manier. En het was eigenlijk de vraag, ga ik hem nog een keer lopen?
0: Ja.
1: Op zich had ik dat best kunnen. Alleen de weersverspanningen waren wat minder. Maar ja, daar hoefden wij het niet voor terug te laten. Maar voor onder te komen, dan is voor als voetganger moet je met de lift. Dan duurt het anderhalf uur tot een uur en drie kwartier voordat je weer bij de start bent.
0: Ja, nee.
1: En we waren er als team als aan. Ik was er, wij waren er ook voor Harry te steunen en de familie daarin. En ik vond het des te mooier om daar ook te wachten totdat die boven kwamen. Dat we gezamenlijk als groep zijnde ook over de finish konden lopen. Ja. En kunnen we zeggen, dit hebben we toch mooi geklaard daarvoor.
0: Ik ga hier een berichtje ik krijg zojuist een berichtje binnen. Let op. Mooi dat jullie aandacht hebben voor de mooie teams van Kranendonk die mee hebben gedaan naar Alpe d'Huez. Ik geloof dat Jacques Hendricks namens ons team gaat komen vandaag. Dat klopt, hij is hier. Vanuit de auto luisteren we mee. Fleur 11 en Jur 9 van Den Berg hebben donderdag ook meegelopen met team Onzan. Ja. Dit voor opa Harry, oma Arnie en papa die allemaal die vreselijke ziekte hebben gehad. In 3 uur en 42 minuten waren we boven. Groetjes, Fleur en Jur van Den Berg. Leuk, hè?
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Mooi,
0: hè?
2: Ja.
1: En misschien ook wel heel mooi om het nog even te benoemen. Eigenlijk. Dus noem het dan ook wel zeker oma. We hadden dus een keurige spandoek laten maken. Die hing in bocht 8.
0: Ja.
1: De maand waarin Anne jarig zou zijn, augustus.
0: Mm.
1: En de avond ervoor reden we de berg op. En toen hadden de familie, Harry en de kinderen... Ze hadden nog een stukje Anne bij. Dus we hebben Anne nog voor een gedeelte uitgestrooid op die berg. Dus heel emotioneel en heel mooi gebaar.
0: Ja. Die berg, die bochten. Hebben jullie ook al die kaarsjes gezien?
1: 12.000.
0: 12.000 kaarsjes. Van die rode kaarsjes die dan zo in die bochten staan. En elk kaarsje is beschreven met een filterstift. Er staat een boodschap op. Ja, die berg op, Jacques, wat ik nou zo afvraag. Ga je dan ook niet steeds meer in jezelf? Dat je al klimmend, al lopend... van allerlei gedachten krijgt.
1: Ja, je hele leven komt dan wel voorbij. Hè? Want iedereen heeft wel iets meegemaakt. En dat komt, hoe moeilijk het je dan ook hebt... of je ziet iets moois... daar komen zoveel herinneringen, mooie herinneringen boven. Ja, misschien ook wel minder mooie herinneringen. Maar die gedachten die staan niet stil op die berg.
0: Ja. Goh. Ik vind het heel dapper en ik vind het echt heel knap wat jullie gedaan hebben. Je zit hier te vertellen, ik zit hier met tranen in mijn ogen en ik ben niet de enige. Het blijft gewoon enorm bijzonder wat jullie gedaan hebben. Ik moet even een plaat gaan draaien, want we hebben ook nog een telefoontje te doen dadelijk. Maar jullie moeten absoluut blijven, want dadelijk wil ik nog even verder kletsen. Wat is nou, tot slot, het ene, wat is nou het eerste waar je aan terugdenkt als je terugdenkt aan het avontuur, als je terugkomt? Wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt op die berg?
1: Als ik nu even over de laatste dagen, gewoon die samenhorigheid daar, die kracht die we samen bundelen dan met al die mensen, ook al ken je die mensen helemaal niet, maar die kracht die we samen daar neerzetten, dat is geweldig. Eén grote familie daar.
0: Ja, kijk Ingrid even aan. Wat is jouw bijzonderste?
2: Heel veel liefde, heel veel emoties. Die samenhorigheid en opgeven is echt geen optie. We doen dit allemaal voor iedereen. Iedereen heeft zijn eigen verhalen. En dat is gewoon één woord.
0: Ja. Hey, ik ga nog één laatste vraag. En ik weet eigenlijk het antwoord al. Gaan jullie ooit nog terug naar die berg?
1: Zeker weten.
0: Hun gezicht straalde meteen uit. Daar is geen enkele twijfel over. Ik vind het leuk dat jullie hier zijn.
1: Ja.
0: Supergoed. Mooi. Wat een verhaal, mensen. En toch haal je er ook weer energie en ook hoop uit. Toch? Dat er mensen zijn die toch iets voor een ander over hebben. En zoiets hebben. Kom op. We moeten.

0: vond het wel een toepasselijke plaat om die even te draaien. Intussen aankomen schuiven hier in de studio. Nick Evers. Nick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Welkom, pak de microfoon even dicht bij je mond, dan kunnen we je goed verstaan. Jij bent die berg ook gaan beklimmen en niet in je eentje, hè? Want je was met een heel team. Team Joes, toch?
1: Klopt, ja.
0: Wie zat er allemaal in de Team Joes?
1: Team Joes, ja, het was een beetje bij elkaar gerapt, als het ware.
0: Ja.
1: Het was een groep van 13 leden uiteindelijk. Familie en vrienden. Ons gezin. En daarnaast nog familieleden, schoonfamilieleden. Maar ook weer vrienden van mijn broer. Die aangeschoven zijn, die dit als uitdaging wilden gaan doen.
0: Ja, ja, ja. En jullie deden dat speciaal voor iemand, hè? Voor wie deden jullie het?
1: Ja, we deden het... voor mijn moeder deden we het uiteindelijk. Maar goed, je doet het niet voor één persoon, denk ik, zo'n dag. Doe je voor iedereen met deze ziekte, zeg maar.
0: Je doet het voor iedereen, dat is het, hè?
1: Ja.
0: Dus één persoon die het getriggerd heeft waarom je zoiets hebt van ik ga dit doen. En gaandeweg besef je dat je het voor heel veel mensen doet. Hè. Jij fietste gewoon 6 keer die berg op voor moeder José.
1: Ja, niet gewoon. Maar...
0: Goeiedag. 6 keer. Ja. Ik denk eerst die had een schrijffoutje gemaakt, maar het staat er toch echt.
1: Ja.
0: Oh, wat zou ze trots geweest zijn.
1: Ja.
0: Man. Heb je veel geoefend getraind voor?
1: Ik ben afgelopen jaar natuurlijk wel gaan trainen hiervoor. Dus ik denk mensen die mij kennen, die weten ook wel als ik een doel voor ogen heb, dat ik daarna ga streven.
0: Ja.
1: En dit was nu mijn doel en gelukkig gehaald.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, daar heb ik wel wat voor moeten trainen, ja.
0: Ja. Ja. Geweldig resultaat, maar ja, zo knap als jij dat deed en gedaan hebt, zo zijn er heel veel mensen die gewoon bijna bovenmenselijke resultaten gemaakt hebben. Meerte Evers wandelde 1 keer de berg op voor moeder José. Ja. Tijn Evers fietste 4 keer de berg op voor zijn moeder. Jeetje, man.
1: Ja, ja mooi. De laatste keer heb ik samen met Tijn nog gedaan door de stromende regen. Dat was nog een extra uitdaging, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar mooi dat we samen over de finish hebben kunnen komen.
0: Ja. Deze 3 kids van José zaten in het team met Tom van Os, met nog heel veel anderen. In totaal bijna €42.000 opgehaald. Als je dat getal hoort, wat zegt jouw gevoel dan?
1: Ja, super. Super. En ik denk dat dat ook wel samenvattend is van heel het evenement.
0: Ja.
1: Wat Jaco ook al zei, de samenhorigheid die hier terug te vinden is, die is natuurlijk ook al terug te vinden in de voorbereidingen voor het evenement. Dus je streeft samen naar een zo hoog mogelijk bedrag.
0: Ja.
1: En die voorbereidingen, zeg maar, daar voel je die samenhorigheid al. En dit bewijst dan ook wel weer, en dat vind ik ook mooi om te zien, dat je als je samen streeft naar een groter doel, dat je die ook kunt behalen als je dat door samenwerken te doen, zeg maar.
0: Ja. Dat samen allemaal. Kun je zo sterk zijn. En al die deelnemers aan die prachtige, prachtige Alpe d'Huez dit jaar, bijna over de 25 miljoen, die teller is nog steeds aan het lopen. Hè? Nog steeds doneren mensen, hè? Dat kunt u ook doen. Ga even naar de website van Alpe d'Huez en daar zie je alles op. Maar nog veel mooier zou zijn als je... Want ze kunnen bij jullie toch ook nog doneren, of niet?
1: Volgens mij wel, toch?
0: Hoe gaat dat? Hoe gaat het precies werken, Jacques? Kun jij dat uitleggen?
2: Als ik het goed heb, dan kunnen ze nog tot en met september doneren. En dan begint volgens mij in oktober weer de nieuwe actie voor volgend jaar.
1: Opgeven is geen optie.
2: Nee.
0: Maar even op de fiets. Ik bedoel, lopen is al, als je zak hoorde, samen met Ingrid, een hele opgave. Maar op de fiets, is dat niet vreselijk zwaar?
1: Maar dat is ook hetgeen waar je naar op zoek bent, toch? Naar die uitdaging.
0: Naar die uitdaging. Nou, die was er wel.
1: Ja, die was er, ja.
0: Ja. Wat heeft het meeste indruk bij jou gemaakt?
1: Ik vond de meeste indruk van de dag zelf vond ik toch wel de ochtend. Dus iedereen daar, 's ochtends in het donker. Om 3 uur zijn we uit bed gegaan, we wilden vroeg starten om vooraan te kunnen beginnen. En dan zie je heel het dorpje volstromen met al die deelnemers in het donker. Het licht van iedereen op zijn fietsje of zaklampje. En op het moment dat je dan boven de berg aan het beklimmen bent, zie je al die bochten beneden je.
0: Al die mensen staan in die bochten.
1: Ja, mooi.
0: Je krijgt er nog kippenvel van, zo te zien. Ja. Het raakt ze echt. Ja, en al die kaarsjes. Wat dacht je toen je al die kaarsjes zag in die bochten?
1: Ja, die kaarsjes, dat was natuurlijk een extreem mooie, zeker ook in het donker. Ook daar de voorbereidingen van, want je maakt samen de kaarsjes met de kaarsjes voor de mensen die je in gedachten hebt. En dat is mooi om die terug te zien in de bochten. Onze kaarsjes stonden verzameld in bocht 6.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke mooi om te zien.
0: Ja. Die omgeving, het is één grote vallei met omringd door bergen. Een prachtig landschap. Als je om je heen kijkt, ziet alleen maar bergen. Maar ja, die ene berg waar je aan de voet staat, die je moet gaan beklimmen, die spant de kroon. Die is heftig, die is groot, die is hoog. En die is vooral heel druk. Al die bochten, die worden overal aangemoedigd. Ja, was er iets waar je meteen aan moet terugdenken?
1: Ja, nou, je zou van tevoren verwachten dat je denkt, nou, het is natuurlijk emotioneel de hele dag wel. Maar je merkt in de bochten, daar wordt vooral het leven gevierd. En dat is natuurlijk lastig en mooi om te zien.
0: Het leven gevierd. Ja. Dat. Ja. Mensen zijn heel blij. Het bijzondere is, heb je ook gezien dat mensen een foto van een dierbare of misschien een pop of een knuffel mee naar boven brengen op die fiets?
1: Ja.
0: Heb jij dat ook gedaan?
1: Nee, ik heb wel van allerlei dingen gekregen. Ik heb hier armbandjes omgemaakt van, door deelnemers en dochters van deelnemers. We hadden patches, sleutelhangers aan onze fiets gebonden wat we meegekregen hebben om... om de nagedachtenis te versterken van iedereen.
0: Ja, ja. Ja. Denk je dat je nog ooit een keer terug gaat naar die berg?
1: Zeker, ja.
0: Ja. Moet je voor hoe vastbesloten dat is. Ik denk dat als je er eenmaal geweest bent, kom je altijd terug, volgens mij. Het maakt zoveel indruk, maar vooral de warmte, de liefde vooral. Het samen. Ja. Jacques.
2: Dat helemaal, hè. En ik misschien ook wel eens mooi om te benoemen, zeg maar, al die vrijwilligers en zo die daar meewerken om dit te organiseren, hè. Dan praat ik eventjes ook voor het transport er naartoe. Hè. 38 vrachtwagens zijn aan die kant op gegaan. Die zijn vorige week vrijdag vertrokken vanuit hier wegrestaurant de Wildeberg. En gistermorgen reed ik daar dus weg vanaf die berg. En dan sprak ik nog een van de chauffeurs die daar ook aanwezig was met van Frank Maas transport hier uit Weert.
0: Ja.
2: En die gingen dus 6-7 uur rijden. Gingen ze overnachten. En dan reden ze vandaag verder.
0: Ja.
2: En vervolgens was de taak om morgen, dus op maandag, de lading die ze ervan had moeten op 3 adressen nog lossen. Was Aalsmeer, Amsterdam en nog een adresje. En dan konden ze dinsdag weer gewoon werken. Ja. Die mensen zijn gewoon 10 dagen onderweg en die hebben keihard gewerkt daar ook.
0: Om alles te doen
2: slagen daar. Ook chapeau ook voor die mensen die dat allemaal doen. En die bedrijven die alles ter beschikking stellen voor dit geweldige evenement.
0: En ook alle mensen die gegeven hebben. Alle mensen die gedoneerd hebben. Want die maken uiteindelijk toch dat het succes van jullie zo groot wordt. Hè? Al die mensen, dank jullie wel dat jullie dat gedaan hebben. Er is één man die we nog even moeten gaan bellen volgens mij. Frank Beerten moeten we toch op de een of andere manier een uitzending kunnen halen. Die komt langs. Oh, die komt straks. Blijven jullie even hier nog? Dat zou wel heel erg leuk zijn, want we moeten naar het nieuws en reclame. Ik zit echt vreselijk over tijd. Dat is het nadeel van radio. En we moeten ook nog een spelletje gaan spelen. Er zit daar een quizmaster. Zit nog zijn aanwijzingen door te nemen. Maar dat kun je wel meemaken. We gaan even lekker aan de koffie. En ik stel voor dat we dat nieuws en de reclame even opschrijven. Want die Pater moest groen. Ja, die moet natuurlijk even. Hè? Het lied van de Aldus van dit jaar. Naar de top.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhese heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Sterke.
8: Ja, je moet blijven luisteren. Frank Beert onderweg naar de studio. Die gaan we dadelijk ontvangen. En we gaan een radiospel spelen. En we hebben teams Joes en...

0: dames en heren, hier in de show op deze zondagmiddag 12:15. En ja, een beetje vreselijk over tijd. En nog wel de nodige uitdaging, want de telefoon die deed het net nog niet. Maar ze zijn nu op afstand aan het inloggen en te zorgen dat de telefoon wel gaat werken, zodat we toch ons spel kunnen spelen. Want hij is terug van weg geweest. Uit de lappenmand gekropen, langzaam is hij weer terug. John, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Dat is weer even geleden.
1: Dat is inderdaad een tijdje geleden, ja.
0: Fijn je weer te horen op de radio, man.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, het is voor mij ook weer even wennen natuurlijk in de studio hier. Hè,
0: dus. Ja. Er is heel veel gebeurd toen je weg was. Want met het Raad van de Staat kwamen we een beetje op een momentje van... ja, goh, altijd dezelfde bellers. En we hebben alle plekken wel een beetje gehad. En toen heeft Ruud, die jou verving, even met jou contact gehad. Zijn jullie samen aan het nadenken gegaan. Daar kwam een andere variant spel uit. Raad de Plaat. Ja. En vandaag gaan we ook weer Raad de Plaat spelen.
1: Ja, maar allereerst wil ik natuurlijk wel eventjes nog Ruud hartstikke bedanken voor de afgelopen tijd dat hij het voor mij heeft waargenomen.
0: Ja.
1: Ruud, dank je wel daarvoor.
0: Ja.
1: En nou ja, ik kijk hier een beetje schuin links naar me, maar ik zie de telefoonschermen nog niet zoals ze op de telefoon zouden moeten staan.
0: Nee.
1: Dus we hebben nog eventjes...
0: Maar er wordt aan gewerkt natuurlijk, dus we gaan uit van het positief, hè?
1: Ja.
0: En anders dan bedenken we wel wat. Maar misschien is het wel eens goed dat jij vast een aanwijzing geeft. Of zeg je van nou, daar willen we nog even mee wachten. Ik bedoel, jij bent de quizmaster, hè?
1: Dat kan ik wel, alleen als mensen dan willen bellen, dan kunnen ze nog niet bellen. Dus dat is even het probleem.
0: Nee. Ik zie op het schermpje wel iets gebeuren nu, bij mijn telefoon. En anders dan mag het gewoon niet zo zijn. Intussen steeds drukker in de studio natuurlijk. Met de mensen die al de 6 beklommen hebben. Hey, wat een tour. Knap, hè? Vind je niet knap?
1: Ja, ik heb afgelopen donderdag zo tussendoor een beetje kunnen kijken. Het werd ook live uitgezonden op tv.
0: Ja?
1: Het schijnt dat de telefoon het doet. Dus nou. Het wonder is geschied, dames en heren. U kunt
0: dankjewel,
1: bellen.
0: Koen. Dankjewel, Koen, daarvoor. De telefoon werkt weer 040-206-3040. En John, die komt met aanwijzingen. En met die aanwijzing moet je gaan proberen te raden welke plaat te zoeken. Dat is eigenlijk zeg maar de ingrediënt, hè?
1: Ja, het is voor mij even nieuw. Maar ik ga het gewoon proberen. Kijken hoe dat gaat lukken.
0: Wil je je eigen muziekje of zeg je van... Even dat mensen herkennen, toch?
1: Het is wel herkenbaar. Nou, ik ben vandaag op zoek naar een band en die band bestaat uit 4 personen. We zoeken de grootste hit van deze formatie. En hun muziek was een beetje disco-achtig, kan ik wel zeggen. En waar ze over zongen, dat gaat over een watertje.
0: Nog één keer.
1: Ik ben op zoek naar een band. Een band bestaande uit 4 personen. En die personen die bestaan uit 3 staat tot 1, kan ik wel zeggen.
0: Ja.
1: We zoeken de grootste hit van deze formatie. Het is een discoformatie uit, kan ik wel zeggen, eind jaren 70. We gaan bijna 50 jaar terug in de tijd, kan ik wel zeggen.
0: Kijk. Oh man, ik weet al wie je bedoelt.
1: En we zoeken inderdaad de naam van de artiest en de titel van de plaat.
0: Ja, dat is wat we zoeken. 040-206-3040. En we gaan eens even kijken of die telefoon begint te rammelen. Kijken of hij doet. Even kijken of we bellers hebben voor dit geweldige spel. Wat heet Raad de Plaat. Nou, eens even kijken of we een beller krijgen. Het is wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Ik kan natuurlijk wel vast intussen een plaat draaien of zo. Zullen we dat doen?
1: Dat kan.
0: Dat kan.
1: Ik kan er voorbij zeggen, het is misschien wel interessant om te weten. In die tijd had je dus nog niet de cd's of zo, maar had je inderdaad nog de echte singles.
0: Oh.
1: En dit was een single met een dubbele A-kant.
0: Een single met een dubbele A-kant.
1: Dat betekent, normaal gesproken had je de B-kant een beetje een instrumentale versie of een nummertje waarvan je zei van, nou ja, goed, ja, oké, okay, ja, is het niet helemaal, maar goed, de plaat moet gevuld worden.
0: Ja.
1: Dit was echt een dubbele A-kant.
0: Een dubbele A-kant. En luister, al heb je de afgelopen 60 jaar onder een steen geleefd, luister, zelfs dan ken je die plaat. Echt iedereen, heel de wereld.
1: Ik denk dat de meeste mensen hem wel zullen
0: kennen. Iedereen kent deze plaat. En deze band ook. En je kan hem zelfs meezingen. Want je hebt erop gedanst. Het is een hele bekende plaat.
1: Precies.
0: Bezoeken. 040-206-3040. Hold your head up high. And don't be afraid of the dark.

0: Belg, we hebben een Belg. John, doe je ding, doe je ding.
1: Ja, goedemiddag met John.
2: Met Els.
0: Dag Els.
2: Dag. Ik denk River of Babylon van Boney M.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Dat gezicht toch van John. Els, wat heb je goed geraden. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Potverdorie, betere week werk daar alleen dus, hè? Ongelooflijk zeg. Jij bent vroeg opgestaan, Els, of niet?
2: Ja, ik was vroeg wakker, hè?
0: Oh, John. John.
1: Ja.
0: Ja, daar sta je dan. Hé. Hey.
2: Ja, met hoog gedrag.
0: John. Ja, precies, met hoog gedrag. Ja, precies.
1: Hoe kwam je zo op, Els?
2: Nou, Berry wist het. Toen kreeg ik ook nog een berichtje van William.
0: Ja. Ik denk dat William Pomper geholpen heeft.
2: Nee. Berry. En terwijl Berry het vertelt, stuurt William ook een appje.
0: Oké. Nou ja, goed, het is inderdaad volgens mij helemaal goed, John. John staat er een beetje met teuter bij te kijken. Die had echt verwacht dat honderden mensen gingen bellen.
1: Ja, nou ja, ik vind het knap dat je zo geraden hebt, hoor. Want,
2: ja, is ook.
0: Is ook.
2: Kom wel met de fly die kant uit en dan kan John een stukje pakken en dan mag William ook komen.
0: Kijk, nou, dan spreken we deze.
1: Oh, dan breng ik de volgende keer mijn bestek mee. Dat is wel handig.
2: Dat is goed.
0: Nou,
2: ik laat het wel weten wanneer ik kom.
0: Ja. Die Rivers of Babylon, die gaan we natuurlijk draaien dan nu, Els.
2: Wat zeg je?
0: Wij gaan de Rivers of Babylon draaien, als je het goed vindt.
2: Oh, dat is goed.
0: Ja, nou, dankjewel. Ja, fijn dat je goedkeuringen wegdraait. Doei!

0: voor het meedoen. En gefeliciteerd met die heerlijke vlaaien natuurlijk. Ja, we hebben gewoon Harry Staals aan de telefoon. Harry, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag,
0: Jonny
1: van Radio Horizon.
0: Ja. Kijk, ik heb hier bezoek in de studio. Harry, luister maar eens even hier is. Jacques, vertel even.
2: Hey, Harry, hoe gaat je onderweg?
1: We moeten nog een 512 kilometer.
2: Oh. Ah, kijk eens aan. Doe voorzichtig, jongen, hè?
1: Ja, we doen zeker rustig.
0: Ja. Hoe is het geweest, Harry?
1: Ja, grandioos. Onbeschrijfelijk. Ja. Emotioneel, hartverwarmend. Die vriendschap onderling. Met elkaar. Allemaal voor ons aan.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Jullie zijn met z'n allen uiteindelijk tegelijkertijd over die finish gelopen, Harry, horen we hier.
1: Ja, we hadden in onze groep 9 lopers en 2 fietsers. Ja, die fietsers die gaan natuurlijk een eigen gangetje. Want die willen die Abdu 6 halen natuurlijk. En de lopers, daar hebben we wisselende conditionele mensen in. Jacques, die ging voorop en die bleef voorop. En ik met Toon Bogers heeft de rij afgesloten. En daartussenin, en er zaten allerlei tijden. En met heel veel respect ook voor de kinderen, Fleur en Jur. En we zijn samen hebben op elkaar gewacht boven aan de meet. En we zijn samen met heel veel enthousiasme en emotie over de streep gegaan.
0: Ik denk dat jullie stiekem wel een beetje toegejuicht en ondersteund werden. Toch wel iemand erboven op een wolk boven in de hemel die neerkeek en heel trots is op jullie allemaal.
1: Ja, dat moet ongetwijfeld gebeurd zijn. Die kracht die zij heeft uitgestraald vanaf boven op die Alpe d'Huez aan ons. Ja, dat heeft ons er doorheen gesleept. Ja. Om die verschrikkelijke klus, want zo was het toch wel.
0: Ja.
1: Om die te klaren, want het zijn toch 21 bochten.
0: Ja.
1: En daar zit geen vlak stukje in. En de percentages van een gemiddelde van 10,7%. Nou, dat is niet niks. En de snelle Chuck, die was in 3 uurtjes boven. En ik heb er een uurtje langer over gedaan. Maar we hebben het met z'n allen gered.
0: Ik vind het zo knap, Harry. Het was hard werken, hè? Het viel mee of tegen, Harry? Eerlijk zeg.
1: Nou, in het begin dacht ik, en dat is ook het zwaar stuk van goddomme, wat ben ik aan begonnen? Moet ik dat die 21 bochten wel volhouden? Op een gegeven moment kom je dan toch in je ritme en gaat het enigszins een stukje beter. De laatste 6 kilometer kreeg ik wat last in mijn linkerknie. Dat was wel wat een belasting, maar de kracht van boven die heeft me op die berg gewoon gesteund. En we zijn allemaal gezond en wel boven gekomen.
0: Ja. En daar ging het om. Dat was het allerbelangrijkste.
1: Ja.
0: Als je nog, heb je al die mensen gezien, Harry, die allemaal zo met een eigen verhaal en voor een eigen persoon die berg op gingen, voelde je een bepaalde verbintenis met die mensen?
1: Ja, dat is die mensen die ook die langs de kant staan en de deelnemers in de 3 categorieën. Want je hebt hardlopers, je hebt wandelaars en je hebt fietsers. Ja, er is allemaal 1 grote club van mensen die het vervelende allemaal hebben meegemaakt zelf of in de familie of van bekenden. En ook die saamhorigheid die je na de beklimmingen zag in de zaal en ook dagen daarvoor waar lezingen gegeven worden. Daarvoor al die mensen die daarboven op die berg of onderaan de voet van de berg op campings bivakeren. Die komen s'avonds samen. En dan worden er lezingen gedaan, dan worden er interviews gedaan, er is een sfeertje, er wordt gelachen en er wordt getraind.
0: Ja, dat is het.
1: En dat is 1 grote familie.
0: Het is een berg vol tegenstrijdigheden. Liefde, geluk en verdriet gaan hand in hand die berg op. Heb jij ook gezien, Harry, s'avonds bij het donker worden, al die kaarsjes op die weg naar beneden?
1: Ik mag het niet noemen, maar wij logeerden boven op de berg. En de lopers die hebben dan nog zeker 1,5 uur tot 1 uur en 3 kwartier nodig om 's morgens aan de start te gaan. Daar moeten ze een lift voor gebruiken. En die lift die gaat pas om 7 uur voor het eerst gaat die draaien.
0: Ja.
1: En toen konden wij waren ook de eerste in de lift om naar beneden te gaan om aan de start te verschijnen. Ja, dan is het inmiddels licht en dan mis je eigenlijk die lichtjes glinsteren in de duisternis, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, even goed, branden die kaarsjes ook als wij kan langskomen. En dat is gewoon een emotioneel moment.
0: Duizenden van die rode kaarsjes die je wel kent van het kerkhof, die allemaal een vlammetje hebben. Ja. En een vlammetje is voor een bepaald persoon. Overal staat van alles opgeschreven. Ook op de muren waar je langs loopt. Spandoeken op de grond staan van alles geschreven. Je tegenover mij zitten twee heren te knikken, Nick, als je het terughoort. Ja.
3: Ja.
1: Ja.
0: Indrukwekkend.
3: Ja, dus, heel indrukwekkend.
1: Het is indrukwekkend. Een unieke ervaring die ik voor geen goud had willen missen.
0: Nee.
1: Heb je net nog tegen de twee maten die hier in mijn auto zitten, Toon Bogers en Toon Kuipers. Dit is wel de apartste vakantie ooit, want zo is het een week vakantie eigenlijk met een doel.
0: Mm.
1: Ja, het is wel een aparte vakantie deze week.
0: Het geeft je denk ik ook wel kracht.
1: Ja, zeker. En ook als je daar ziet wat in die bochten op die berg allemaal gebeurt. Ja, wij dan hadden ons op een standdoek staan in bocht 8 en in bocht 7. Daar staat Beerte. En in bocht hoor ik net van Jules dat die in bocht 9 zaten volgens mij. Dus bocht 7, 8 en 9 was voor kranen nood.
0: Ja. Kun je nagaan. Hoe was dat? Hoe was die bocht? Hoe zag die eruit?
1: Nou, je komt uit een bocht eigenlijk gelopen. Je kijkt dan omhoog en dan denk je, shit, was ik maar weer daarboven bij die volgende bocht.
0: Ja.
1: En, ja, je gaat op de duur, ga je die bocht aftellen van 21

0: Dat is het, hè? Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik vind dat jullie het heel goed gedaan hebben. Groot applaus voor het hele team van ons, Anders. Voor ons, Ann. En Harry, ik denk dat je heel trots bent op al die mensen die bij je waren, toch?
1: Ik ben ontzettend trots. We zijn met een mooie club geweest. En daar hebben zich ook nog mensen aangesloten. Tot aan de laatste dag zijn er nog mensen uit Buddel. Zijn er nog in de auto gestapt en naar de Alp gereden. Bijzonder ook Margo van Toon Kuipers. Die heeft aangedurfd om toch die rit naar die Alp de Zes te maken. En ze heeft genoten van het eerste moment dat ze daar was. Totdat ze nu gisteravond weer thuis was. Daar ben ik van overtuigd. En ik wil ook Margo van harte danken dat ze ons hierin heeft vergezeld.
0: Dankjewel, Harry. Goeie reis. Dag!
1: Ja, dankjewel.
0: Even een applausje voor Harry, om nou zeer de door te laten. Dag, Harry. Goeie reis.
1: Doei.

0: hebben het erover. Album 6. We blikken terug. En in de studio tegenover mij zit Jacques Hendrik samen met zijn vrouw Ingrid en dochter Lief, die ook mee is geweest. En Nick. Wat ik me nou afvroeg, Jacques, als je daar bij die berg komt, je ziet alleen maar mensen. Duizenden mensen zijn daar. Onderweg naar de berg, langs de berg, langs de weg. Hoe is het dan als je daar ineens een bekend gezicht tegenkomt dan?
1: Ja, dat is als thuiskomen in feite. Hè. En als het gezicht nu wel of niet bekend is of minder bekend is. Hè, ja, het voelt als broederschap, als familie samen.
0: Ja.
1: Want
0: ja,
1: uiteindelijk hebben we het al meerdere keren gezegd, we hebben maar één doel daar. En dat is samen bovenkomen en samen zorgen dat we zoveel mogelijk gaan.

0: geld ophalen voor die verschrikkelijke ziekte. En ja, om er het beste van te maken daar. Ja. Maar ja, die bekende gezichten, dat helpt je wel om het te doen.
1: Ja, dat kan ik me zomaar voorstellen. Ik zit net te denken aan Frank Beert, hè. Ik bedoel, je moet toch ergens een bepaald steekje los hebben als je lichaam, als je problemen met je sleutelbeen. En dat je dan toch besluit, misschien wel tegen doktersadvies in, om dan toch die berg op te gaan beklimmen. Heb jij daar iets over gehoord bij hem?
0: Nou, nee, ik ken Frank al heel lang. En, maar Frank is wel een echte persoon en een doorzetter daarin. En dat waardeer ik echt super. Hè. Kijk, dat kan 1000 man tegen Frank zeggen, luister hier, dat moet je niet doen. Als Frank een doel heeft, dan gaat je ervoor.
1: Dan gaat hij ervoor.
0: Daar heb ik respect voor. Echt super wat hij daar gedaan heeft. En dat is onbeschrijfelijk. Als je 11 dagen van tevoren daar meemaakt en dan je doel ziet vallen, eigenlijk letterlijk ziet vallen. En als je dan kijkt wat hij daar gedaan heeft, echt heel veel respect voor.
1: Ja, ja, ja. Maar het was ook best een groot team volgens mij, wat er mee was, hè?
0: Frank had heel veel supporters bij, ja. Ik heb eventjes niet helemaal in beeld welke team, maar samen met Ruud natuurlijk, hè, want vergeet ook niet de broer van Frank, hè,
1: ja.
0: Ook heel knap.
1: Oh, ja.
0: Hè.
1: Ja.
0: Ruud heeft hem 's morgens eerst naar boven getrimd en daarna heeft hij hem ook nog 5 keer gefietst. Hè. Dus ook chapeau ook voor Ruud natuurlijk. Hè.
1: Knap, hè. Ja. Maar dat is echt, we zeggen het op puur op karakter. Dat is ook iets. Dat je puur op wil, zeg maar, in gevecht met jezelf en die berg, want dat is het, hè? Het is gewoon een gevecht.
0: Ja, een gevecht. Je kijkt tegen die berg op, maar je hebt maar 1 doel natuurlijk. Op karakter. Ik moet boven komen en ja, begin je aan. En dan is geen optie. En dan iedere bocht denk ik, nou, het is er weer 1 minder. En inderdaad, waar ik straks ook zei, sommige trajecten zijn lang, sommige zijn wat korter.
1: Ja.
0: Maar in iedere bocht en langs de kant staan zoveel mensen je aan te moedigen. Uiteindelijk trekken die mensen je gewoon naar boven.
1: Ja.
0: En met die mooie uitzichten die je dan ook nog hebt. Maar zeg, als je dan mooi naar beneden kijkt en die vallei kijkt overal. Echt schitterend. En dan inderdaad, straks hadden we het er ook over. Die gedachten die dan allemaal voorbij komen. Die herinneringen van je leven. Uiteindelijk helpt je om samen boven te komen. En dat is, dat is niet te beschrijven. Dat moet je gewoon een keer meegemaakt hebben.
1: Waar we het ook even over moeten hebben. Is natuurlijk al die mensen die je gesponsord hebben. Al die mensen die een bedrag hebben gedoneerd. Om dat geld bij elkaar te krijgen. Want volgens mij is het zo, je betaalt een startgeldbedrag om die berg op te mogen, toch? En dat geld gaat in de pot.
0: Ja, het is eigenlijk als doel dat je persoonlijk €2500 bij elkaar harkt.
1: Ja.
0: En natuurlijk, je wordt er dus niet op afgerekend, mocht het er maar €2000 zijn. Het is niet zo dat er boven een streep iemand staat en luister, we komen er €500 tekort.
1: Kortom, je mag niet meedoen, dat gebeurt
0: maar
1: niet.
0: Je moet wel een doel hebben ervoor. En inderdaad, net die mensen die die ons daarin gesteund hebben. En niet alleen ons natuurlijk, maar al die teams uit Kraandonk en de omgeving, zal ik maar zeggen. Echt chapeau wat die mensen daar gedaan hebben. En vergeet ook niet de bedrijven, de middenstand. Hè.
1: Ja.
0: Kijk, wij hadden natuurlijk op de tweede Pinksterdag hebben die fietstocht georganiseerd toch. En waar heel veel mensen mee gedaan hebben. 335 mensen mee gefietst.
1: Ja, maar
0: echt een heel schitterende dag. Maar ook die bedrijven die spontaan nog producten beschikking stelden, ja, of cadeaus voor onze mooie loterij nog bij. Ja. Al die mensen, echt, dank je wel daarvoor.
1: We hadden jou in de radio-uitzending, en toen vertelde je dat inderdaad die speciale dag is, hè, die fietsroute hier door de regio. Daar is een goede opkomst geweest, begrijp ik.
0: Ja, 335 mensen hebben er uiteindelijk op die dag mee gefietst daarvoor.
1: Ja.
0: En het was ook een hele mooie, warme, zonnige dag. Sommige mensen zeiden, als het maar niet te warm is. Maar op de fiets was het echt heel, heel, heel lekker.
1: Ja.
0: En ik denk dat we het als team ons aan ook super georganiseerd hadden daarvoor. En ja, goed, alles stond dus op het goede weer. Want als het had geregend, ja, dan was het natuurlijk minder geweest. Maar
1: ook al die mensen die meegedaan hebben, wil ik toch even ja, danken, zeg maar, dat ze dat doen, gedaan hebben. Want ja, daarmee hebben ze wel mede mogelijk gemaakt dat het geld bij elkaar is, toch? Dat is toch zo? Al die mensen die op hun manier meegedaan hebben, meegefietst hebben, ook met die wielerronde. Ja, die hebben het toch zo mogelijk gemaakt dat zoveel mogelijk geld is bij elkaar is gekomen.
0: Ja, zeker. Hè? Al die mensen. Hè? We hebben daar ruim €4000 mee al bij elkaar gehaald.
1: Even kijken.
0: Echt een heel, heel mooi bedrag waar we ook als team zeer dankbaar voor zijn. En ook zeker dan nogmaals al die mensen die daarvoor gezorgd hebben willen bedanken.
1: Ja.
0: En vaak waren het ook al mensen die ons daar misschien nog wat persoonlijk in gesponsord hadden al van tevoren.
1: Ja.
0: En door die fietstocht te organiseren, wij hebben een mooi stukje teruggebracht voor hun mooie fietstocht. Maar ja, goed, ook met het doel om geld te verzamelen voor ja. onderwijs. Ja,
1: nee. Iedereen die luistert, die iets heeft meegedaan, dank jullie wel.
0: Ja,
1: namens iedereen hier in de studio. Hè? We gaan even een plaatje draaien. Dit is The Farm. All together now.

0: applaus voor Frank. Frank, jongen, pak even deze microfoon, hier ben ik. Goh, zeg. Goedemiddag, welkom. Man. Wat heb je gedaan?
1: Ja, ik fietste.
0: Goh.
1: Ja,
0: met een handicap.
1: Oh man, ja, ik ben er nog steeds kapot van.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Je komt net nu aan. Je komt rechtstreeks uit Frankrijk gereden.
1: Ja, we hebben 2 dagen gereden, want mijn vriendin moest alles rijden, want ik mocht eigenlijk niet auto rijden.
0: Oké.
1: Eigenlijk.
0: Je fietste samen met Ruud voor jullie pap naar de top.
1: Ja, ons pap is in november vorig jaar overleden aan een hersentumor. We hadden hem net van tevoren gezegd, beloofd, dat we allebei voor hem dit jaar 6 keer naar de top zouden gaan. Hij had dit als doel gesteld, helaas heeft het niet mogen halen. En 11 dagen voor het evenement val ik dan. En dan breek ik mijn sleutelbeen, een gekneusde ribben. En dan denk je dat het voorbij is. Dat wat ik tegen zijn papa had gezegd om 6 keer de top te halen niet mogelijk was.
0: Nee.
1: Ja, en dan gelukkig is het toch gelukt.
0: Om karakter.
1: Ja, dat was wel op tandvlees, ja.
0: Omdat je het per se wilde.
1: Ja, ik had hem beloofd en mijn donateurs ook allemaal. Ik was aan het trainen voor 6 keer en ik lag goed op schema. En dan gebeurt er iets en dan 1 kleine valpartij. En,
0: wat dacht je toen het gebeurde? Wat was het eerst wat je dacht?
1: Ja, we waren met de fietsclub op fietsweekend en met de fietsclub snel zat. En in 1 keer val je dan en de eerste wat ik zei is, al op de 6 is weg, dacht ik. Ik dacht eerst ook aan een klaplong.
0: Oh, jongen.
1: Ja, dat waren zware uren, dagen eigenlijk, week. Ja.
0: Wat zei je moeder? Wat zei je mam?
1: Ja, ik belde haar op en die zei, die vond het zo erg. En ik belde mijn broer op en als Ruud zei ook, was het mij maar overkomen. Want hij wist wat ik ervoor gedaan had. Ik was maanden aan het trainen en afvallen en fitnessen en alles erbij. Om proberen 6 keer te...
0: Het moest, het zou, hè? Je mist je vader zo verschrikkelijk. Het moest, het zou gaan gebeuren gewoon, hè?
1: Ja.
0: Dat was gewoon een feit.
1: Ja.
0: En je hebt het gewoon voor elkaar gekregen, man. Ik vind het zo
1: gelukkig
0: ongelooflijk.
1: Wel, dus.
0: Samen met Ruud natuurlijk. Want het is wel fijn dat je met z'n tweeën gewoon... Want als je dan maar je eentje... Dat is ook nog eens... Was het pijnlijk of was het te doen?
1: De eerste keer viel wel mee. Dat was onder leiding van Pim en Merte. Ook 2 goede fietskameraden en gewoon goede vrienden van mij. En dat ging nog wel. En dan rij je tussen 1000 mensen. En dan krijg je zoveel adrenaline. Maar hoe verder, hoe zwaarder het werd, hoe langer mijn pauzes werden. Mijn lichaam moest elke keer herstellen. En dan op het laatst hadden we nog net tijd genoeg over om snel naar beneden te gaan. En om net voor 6 uur te starten. Maar dat was het zo, de 5e en 6e keer heb ik in de regen gefietst. En dat was zo koud en zo...
0: Oh.
1: Ja, het was een hel. Maar ja, het is natuurlijk niet zo'n hel als de kankerpatiënten ondergaan. Dus
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt een doel en je wilt gewoon gaan halen. En gewoon voor ons pap, voor alle donateurs, voor iedereen.
0: Maar jij zegt iets. Het was een hel, maar niet zo'n hel als al die mensen ondergaan die ziek zijn.
1: Ja, ik heb ons pap zien lijden. En iedereen heeft wel mensen in de omgeving aan kanker verloren en zo. Ja, het is gewoon...
0: heftig.
1: Ja, dat is heftig, ja.
0: En vooral die machteloosheid, hè? Dat je denkt, ik kan niks doen.
1: Ja, ik heb toen ons pap te horen gekregen, heb ik heel de wereld rondgemaild en gebeld om te kijken of je ergens nog te genezen viel, maar dat was helaas niet mogelijk. En die machteloosheid is verschrikkelijk. En het zou toch mooi zijn dat ze ooit iets vinden, dat mensen, ook met een hersentumor, gewoon kunnen blijven leven.
0: Ja. Maar daar heb jij een bijdrage geleverd, Frank. Je hebt gewoon echt jezelf gewoon overtroffen, man.
1: Ja.
0: Ik denk dat iedereen zo diep respect en bewondering voor je heeft. Wat jij gedaan hebt, wat je neergezet hebt. Je hebt het gewoon geflikt. Het is je gelukt.
1: Ja, daar ben ik blij mee. Ja. Heel blij. Maar ik heb echt een goede steun gehad. Ook mijn vriendin en zo de laatste weken. En ons mama heeft me overal ingebracht. We zijn zelfs naar Herentals in het ziekenhuis geweest. Naar sportarts.
0: Ja.
1: We hebben lasertherapie toegepast. Fysio, alles toch om proberen 1 keer omhoog te gaan. En dat is gelukt. En uiteindelijk zijn er 6 geworden. Dus ik mag hun ook allemaal wel bedanken. Want ze hebben niet gezegd van... je gaat niks doen. Maar ze hebben gezegd, kom, we gaan kijken wat er nog mogelijk is. En daar ben ik ze wel echt heel dankbaar voor.
0: 6 keer gewoon?
1: Ja.
0: Dat had je beloofd?
1: Ja, ik beloofd en het is gelukt. En dat is wel een heel fijn gevoel.
0: Wat een kerel ben je toch?
1: Ja.
0: Ik denk dat er boven iemand heel erg trots op je is. En ik denk, je moeder helemaal.
1: Ja, de emoties kwamen naar boven. En zeker langzaam de dag, elke keer staat ze met tranen in de ogen. En de finish als ik voorbij kwam. En de zesde keer, ja, dat was de familie, vrienden en supporters, was echt een heel mooi moment. Dan voel je in één keer helemaal niks meer. Ja. Een paar honderd meter van tevoren doet alles nog zeer en dan kom je op de finish en dan, ja. Dus, en dan voel je ook de kou niet meer die er was.
0: Die was er, hè?
1: Ja.
0: Dat onderschat je, hè, als je onderaan die berg staat.
1: Ja, zeker. En bergop gaat het nog wel, maar naar beneden dalen, dat was echt... Ik kwam bij de start aan voor de laatste keer en ik moest naar binnen van het medisch team. En daar zaten gewoon 30 mensen te rillen van de kou, ambulancepersoneel omheen. Ik dacht dat ik in een film terecht was, want het was echt bizar om te zien. En er mocht er... Ja, ik zeg, ik moet gaan, ik heb geen kou. En ik had wel kou, maar ik was bang dat ze me daar hielden. Ja, en 6:03 konden we daar vertrekken. En Ruud heeft me echt enorm geholpen die laatste keer. En,
0: Dat doet broers, hè?
1: Ja, en onderweg kwamen we nog een collega van hem tegen. Die was een andere collega van hem kwijt, van ons Ruud. Ja, dat was ook nog een heel spannend verhaal. Maar uiteindelijk is dat ook allemaal goed gekomen. En dan kom je met zoveel voldoening boven. En dat, ja, bizar. Maar echt een heel mooi evenement. We waren er al een paar keer geweest. Dus Ruud heeft er een paar keer mee gedaan. Dus mam, ja. Dus pap heeft daar veel vrijwilligerswerk gedaan. En nou om een keer zelf te fietsen was gans mooi. Echt, ja.
0: Enorm veel geld heb je binnen weten te halen.
1: Ja, ja, dankzij mijn donateurs.
0: Die moet je wel even bedanken inderdaad.
1: Ja, hoor. Zeker. Ja. Daar ben ik echt blij mee. En dat was ook een motivatie om 6 keer te gaan. Ik had meer dan 15.000 euro in mijn eentje binnengehaald. En ik had ze allemaal gezegd, ja, ik ga 6 keer doen. Ja, totdat ik mijn sleutelbeen en mijn ribben kneusde. Oh, toen dacht ik, ja, dat wordt 0 keer. Ja, en toch is het gelukt. Ja.
0: En toch is het gelukt. En hoe? Ja, ik
1: en nou rust.
0: Zo diep respect. Ik ken je al heel erg lang. Ik weet ook nog dat je op het podium sprong en als Prins Carnaval de tent afbrak.
1: Ja. Ik heb wel een beetje aanleg voor sport, maar ik heb niet altijd discipline ervoor. Dus, mijn weekenden zijn soms wat heftig om fanatiek aan sport te doen. Maar.
0: Ik denk dat iedereen die jou kent jou enorm mag. En enorm trots en waardering en respect voor je heeft sowieso al. Dat je hier überhaupt aan begonnen bent en dat je het ook nog eens een keer 6 keer doet. Ik vind het echt heel erg knap. Er is één plaat. Altijd als ik jou steek om een feest, kom je altijd een plaatje aanvragen.
1: Ja. Ja, dat kan nog meer zijn hoor. Want,
0: Nou, ik kom dan toch bij de Proclaimers terecht.
1: Oké.
0: En die Firefall of Maas.
1: Ja, oké. Ja, zeker. Goeie nummer.

0: Proclaimers en 500 miles. Frank, vergeet nog helemaal te vragen, want je bent niet alleen gegaan. Je bent met je gezin gegaan, hè?
1: Ja, zeker. Met heel het gezin en de hele familie en wat supporters, vrienden, kennissen. Ja, heel leuk.
0: En de kinderen gingen ook mee?
1: Ja, zeker. Eentje van 3 en eentje van 1. En dat is een lange reis, maar ze hebben het voortreffelijk gedaan.
0: Ja, mooi is dat toch? Ja. Het lijkt me trouwens heel bijzonder om dat als gezin met elkaar te beleven.
1: Ja, ja. 15 jaar geleden stonden wij met het gezin met z'n pap's mam en onze Ruud en ik daar. En nu sta ik zelf met mijn gezin daar. Ja, dat is wel bijzonder. Ja. Het is gewoon een prachtig evenement waar je je kinderrijk mee moet geven. Ja,
0: de cirkeltje weer rond, hè?
1: Ja, zeker. En we komen zeker nog een keer daar terug. Vorig jaar zijn we geweest met ons pap nog voor de laatste keer. We hoopten toen de ene laatste keer, maar hij wou toen per se naar het evenement. We deden toen niet mee, maar we hebben last minute hebben we nog met een appartement geboekt. En we zijn toen met broers en schoonzussen van ons pap zijn we daarheen gereden. En hebben toen ook een heel fijn evenement meegemaakt. Ja. En dit jaar was nog specialer. En, ja. Helaas mocht je er niet bij zijn, maar we moeten maar hopen dat hij boven meekeek.
0: Wat ik me af zit te vragen, dat heeft hij zeker gedaan. Want volgens mij heeft hij jou stiekem een beetje kracht gekregen.
1: Dat denk ik ook.
0: Als jij bijvoorbeeld dan, je wil per se 6 keer. En je bent met de 3e beklimming bezig. Gaat er niet bij jou een stemmetje van, ja verdorie. Dit ga ik het halen?
1: Ja, de 3e keer was het dan nog niet echt. Maar toen ik de 3e keer boven was, heb ik een hele lange pauze moeten houden. Want mijn hele lichaam was helemaal ontregeld. En de 4e keer nog langer, want toen begon de kou erin te slaan en ik begon misselijk te worden en ik was helemaal lont groei. Ja, maar dan denk je bent zo dichtbij. Ja, en tussen de 5e en 6e keer heb ik eigenlijk niet echt tijd gehad om te stoppen. Ik heb snel droge kleren aangetrokken. Mijn vriendin stond klaar met een heel droog setje kleren en omkleden en toen stond ze op mij te wachten om naar beneden te gaan. En je denkt dan echt de rustpauze, denk je wel ooit, wat ben ik aan het doen? En moet ik er niet gewoon de brui aan geven? Want het is, en dan zijn links en rechts die zeggen sommigen van ja, ik kap ermee, want het is klaar en dit en dat. Maar je bent zo dicht bij je doel.
0: Maar iedereen die je tegenkomt zegt maar één ding, opgeven is geen optie.
1: Nee, dat is
0: het
1: zeker.
0: Het staat op elke muur, het staat op auto's, spandoeken. Je kan gewoon niet opgeven, dat gaat niet.
1: Maar soms, je denkt het wel, maar soms zegt je lichaam toch wel echt wel anders hoor.
0: Ja.
1: Ja, ik heb mensen gezien en zeker in die kou toen en zeker toen bij die start, er waren echt mensen en ook een van ons van de Big Challenge Club dan, die had zo koud, die was er helemaal langzaam praten, ja, die moest gewoon opgeven, ook van het medisch team. En dat was wel treurig om te zien, want die barst een traan uit, stond aan de start voor de 6e keer en dan moest hij stoppen bij 5 keer. Maar ook die mag trots zijn op zijn prestatie. Hoor, want,
0: iedereen.
1: Ja.
0: Die berg heeft wel iets verslavends, hè?
1: Achteraf
0: wel. Daar kom je ook niet vanaf die berg, hè?
1: Nee. Achteraf wel. Op het moment zelf denk je, ik kom hier nog nooit meer terug. Maar, een paar uur later moet ik niet zeggen, maar een paar dagen later nou al denk je, oh, ik wil toch eigenlijk weer terug en opnieuw die herinneringen bovenhalen.
0: Ja, je houdt van die bergen, je haat die bergen. Het is een combi.
1: Ja, dat is het echt. Ja, het is gewoon 14 kilometer lang en 1100 hoogtemeters. Dus
0: verschrikkelijk.
1: Ik heb de Mont Ventoux ook ooit beklommen en zo. Maar die is ook heel zwaar. Maar deze is ook heel zwaar. En wij in Nederland kennen gewoon zoiets. Ja, de Kouberg of...
0: Dat is niks.
1: Met al respect is dat gewoon niks tegen zo'n rotklim.
0: Het is gewoon een klotenberg eigenlijk.
1: En dan noemen ze dat ook net de Nederlandse berg. Maar ja, het is ook wel een heel bijzondere berg. Voor heel veel mensen. En dan meer dan 25 miljoen opgehaald. Ja, dat is toch prachtig. En hopelijk kunnen ze daar goede onderzoeken mee doen. Kunnen ze zorgen dat niemand meer doodgaat aan de kanker.
0: Dat is het doel en daar gaan we voor. En daar heb je vandaag uitgebreid verteld wat jouw bijdrage is geweest. En het hele team, iedereen, jullie allemaal heel erg bedankt. Ik ben hartstikke trots op jullie. Jacques, misschien in de afsluiting. Er is een benefietavond geweest, volgens mij. Er is van alles georganiseerd om maar iets te kunnen doen, toch? Er is zoveel bij elkaar gebracht door al die mensen. Moeten we al die mensen niet even nog tenslotte even bedanken, toch?
2: Ja, goed, het is niet te beschrijven wat er allemaal georganiseerd is. Misschien Nick ook wel even benoemen wat zij allemaal georganiseerd hebben. Misschien
0: heel veel.
2: Heel leuk.
0: Nick, ja.
3: Ja, daar moet ik mijn teamgenoot Tom van Os voor bedanken. Die heeft een benefietavond bij de Bonte Os en Budel georganiseerd.
0: Ja.
3: Daar heeft hij een geweldige avond neergezet voor met een diner en optredens van bekende tompraters. Mooie opkomst geweest en daaruit ook is er een loterij gekomen met cadeaus van gegeven door lokale ondernemers.
0: Ja.
3: Ja, het is natuurlijk super dat iedereen daarin zijn bijdrage wil leveren. En ja. Daar willen we ook graag hartstikke voor bedanken.
0: Ja.
3: Mijn zus Mirte die heeft met het carnaval nog een pubquiz gedaan bij de wielerbaan. Daar is ook van alle kanten van allerlei medewerking aan verleend. Nou, super dat je daar ook al ziet dat die samenhorigheid er is. En er samen wil iedereen wil meewerken aan dit doel. En dat is hartstikke mooi om te zien.
0: Ja. Goh. Nou goed, ik denk dat we uitgebreid weer stilgestaan hebben. En ook zeker verdiend. En ik wil jullie bedanken voor de komst naar de studio. We gaan elkaar zien. We gaan het filmpje wat we gefilmd hebben, gaan we maken. En dat gaan we met jullie delen. Kun je nog even terugkijken. Dank jullie wel.
3: Dankjewel.
2: Kleine toevoeging aan je doen, Erik. Kijk, we hebben hier gesproken natuurlijk over 3 teams. Hè, maar er waren ook nog wel individuen van uit de gemeente Kraandonk. Dan praten we even over de gemeente Kraandonk. Ook die mensen, hè, super wat die gedaan hebben. Hè. Kijk, echt chapeau. En Tom, die benoemde het straks ook al. Als we terugkijken wat we als gemeente Kraandonk gedaan hebben voor deze actie. En we hebben het er daar ook over gehad. Ik denk dat we meer als een ton bij elkaar gehaald hebben.
0: Dus kijk,
2: in de kraan ook echt dankjewel en chapeau voor iedereen die ons allemaal gesteund heeft. Dankjewel daarvoor.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Iets gaat er niet helemaal goed. Ik weet niet precies wat. Maar de computer die zegt, Erik Jan, zoek het lekker uit. Ik heb er helemaal geen zin meer in. En dan is het ineens stil op de radio. En heb ik een uitdaging.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West 10 kilometer file en een kwartier oponthoud. En de meeste vertraging is er door grenscontrole in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg tot de Duitse grens bijna een uur oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
4: Ah, toch hier en daar wat emotie in de studio. We staan even na te praten. En iedereen heeft een heel voldaan gevoel. Dank jullie wel voor de lieve berichtjes trouwens die we binnenkrijgen hier in de studio. Hey.

0: Ik denk dat het belangrijkste is dat je altijd aan iemand blijft denken. En vooral de mooie herinneringen bovenhaalt. En dit was toch weer een hele bijzondere plaat. Toch, Suzanne Freek leek wel toepasselijk om daar het uur mee te beginnen. Na al die verhalen die we hoorden van en over de bergen de afgelopen uur. En iemand die we een beetje moesten laten wachten was Jan de Weerman. Jan, goedemiddag. Even kijken of we verbinding hebben. Hoor je mij? Attentie, attentie. Hallo. Jan. Oh, ja, we hebben vandaag gehad.
1: Ja, ben je?
0: Ja, Jan, ik hoor je. Hoor je mij ook? We hoorden een stukje, Jan. Maar toen was je weer weg. Hallo, Jan. Het mag gewoon niet zo zijn. Kunnen we met mobiel even bellen en ook de telefoon weer voor de microfoon? Het is gewoon een beetje pech wat dat betreft qua techniek vandaag. Maar dat maakt niet uit. We geven niet op, want we hebben vandaag wel geleerd. Eén ding, opgeven moet je niet doen. Is geen optie. Even kijken, we gaan over hier. Jan? Oh jee toch. Dit is de voicemail van uw favoriete lievelingsweerman. Nee, Jan, hij pakt gewoon niet op. Nee. Hallo? Nee. Nou, goed. Probeer jij hem nog even te bereiken. Dan verzinnen we wat. En anders doen we het straks wel even in het radioprogramma. Ach ja, dat maakt het niet uit. Dat is live radio, mensen. Alles kan gebeuren. En het gebeurt dan ook. Het ene moment dan hebben we de grootste lol. En het andere moment dan pinken we een traantje weg. Dat is vriendschap. Dat hoort erbij. Samen lachen, samen huilen toch. Suzanne Freek hoorde je een lichtje branden. En dit is een echte rock band.

0: Een lied dat gaat over de betrekkelijkheid van het leven. En soms word je daar heel hard mee geconfronteerd. En ik vond dit nummer er wel bij passen. Kansas en Dust in the Wind. Ik had intussen onze weerman aan de lijn. En die vond het ook zo'n geweldig nummer. Hij zegt, ja, ik ben nog op zoek naar de LP ervan. Toch, Jan?
1: Ja hoor, die zeker weten.
0: Ja.
1: Maar die krijg ik inderdaad van de keer. Dat komt helemaal wel goed. Maar dat is een hele goede band van deze tijd.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus, die jongens doen het hartstikke goed.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, Jan, eens even kijken. Het weer. We hebben op dit moment een beetje, ja, een beetje bewolking, een beetje waaierig. Het lijkt wel herfst. Jan.
1: Ja, we zitten op dit moment even onder een koufront. En die stuurt wat buien vooruit. Nou, de meeste buien hebben we nu wel gehad.
0: Gelukkig.
1: Nog een heel klein beetje bij jullie daar in de buurt. Maar veel zal dat niet meer opleveren. Vanmiddag later komt de zon er steeds beter bij.
0: Ja.
1: En dan gaat die bewolking ook steeds meer breken. Temperatuur kan nog oplopen naar een graad of 19.
0: Ja.
1: Heeft niks meer over. De wind is zwak en die komt nog uit het zuidwesten. De vooruitzichten zijn eigenlijk ook voor de komende dagen wisselvallig en koel. En dan gaan we weer terug naar 16 tot 17 graden. En dinsdag en woensdag hebben we ook nog weer kans op onweer en buien.
0: Och,
1: en daarna lijkt het toch te herstellen. En dan gaan we midden volgende week gaan we toch weer naar de 25.
0: Echt waar, Jan. Dus komende week is het nog een beetje dit.
1: Ja.
0: En de week erop, dan gaan de temperaturen weer langzaam omhoog, hoor ik jou zeggen.
1: Ja, dan lijkt het toch weer, gaan we weer onder hoge druk. En dan waarschijnlijk komt die hoge druk weer boven, wat we dus laatst ook een tijdje gehad hebben, boven Scandinavië te liggen. En dan hebben wij alleen maar beter weer weer. Maar
0: ja.
1: Ik zeg er wel bij, ja, zodra ze weer de front op de oceaan zit, en wat dus nu dus steeds gebeurt,
0: ja,
1: daar is een behoorlijk raddraaien, noem ik hem dan. En die schiept heel wat weg.
0: Oké. Jan, misschien wel leuk. We hebben alles gefilmd wat hier vandaag gebeurd is in de studio. En dat gaan we vanavond op Facebook, op de social media kanalen zetten van Horizon. Dan kun je de gesprekken die we hier hadden, die waren best wel bijzonder. En die raakten wel, zeg maar. Kun je terugkijken dan en luisteren.
1: Ik ga dat vanavond even rustig bekijken, als ik daar even tijd voor heb vanavond.
0: Dat moet je doen.
1: Ik heb zelf gisteren ook nog allemaal opnames gemaakt. Dat is ook misschien wel even leuk. Dat heb ik ook al tegen Jan gezegd.
0: Ja.
1: Ik heb gisteren met die jongen, die ken je denk ik ook wel, Leo Moorman.
0: Ja, die ken je.
1: En daar heb ik gisteren dus ook samen met mijn zoon heb ik een documentaire gemaakt. En Jan heeft het filmpje al. Dus dan kun je die ook even rustig bekijken.
0: Nou, dus,
1: weet je ook een klein beetje wat ik doe.
0: Nou, dan zullen we dat ook even delen op onze socials, Jan. Dan luister eens even een beetje weten wat jij allemaal uitspookt, toch? Dat lijkt me wel een verstandig
1: ding. Ja, dat zou ook leuk zijn. Dat doen we wel voor elkaar.
0: Toch?

0: Lippen niet waar, Jan. Dat is hem, hè?
1: Ja, dat is allemaal maar zo.
0: Precies.
1: Er is geen oorlog in de wereld.
0: Ja, precies. Hé, dankjewel, hè.
1: Joe, is goed.
0: Fijn weekend, Jan. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Dag, Jan. Ai, ai, ai, ai.

zomerse klanken op de radio hier bij Horizon met Ricky Martin uit 1999 alweer. Man, wat gaat het toch hard. En Living La Vida Loca. Wat hij daarmee bedoelt, ik zou het werkelijk waar niet weten. Als jij iets hebt wat je graag wil promoten, stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl. En

jaar geleden nog uitgebracht in een soort van modern jasje. Maar heel eerlijk, origineel, deze is veel mooier. Toch? Vind ik wel. Na Coldplay en Magic hier in de show is het tijd voor Ariana Grande. Hate That I Made.

DJ Blar. Die zat hier een redelijk grote hit mee in 2001. Family Affair na Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande. Hier in de show op deze zondag. Waar je ook zit en wat je kan doen bent. Vind het hartstikke leuk dat je luistert. Onderweg naar twee. Met van alles in het radioprogramma. Zoals je van ons elke zaterdag en zondag gewend bent. Tussen 11 en 2 zoals gezegd. Dus ook vandaag. Straks

0: kent.
1: De hits die je kent.
2: Radio Horizon. Dit was hem weer voor vandaag. Dian, dankjewel voor de redactie. Hè.
3: Graag gedaan, hè.
2: Volgende week zijn we weer op zaterdag en zondag. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Maak er iets leuks van. Blijf lekker genieten van de lekkere muziek hier op Radio Horizon. We gaan eruit met de grote baas. Bruce Springsteen. 1985. I'm on fire.
1: Dit is Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhese heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 30 minuten. Op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Liesel en Venlo Noordwest 30 minuten vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht 15 minuten vertraging tussen knooppunt Ewijk en Kuik. De meeste vertraging is er nu op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 15 minuten extra reis. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg is de vertraging 40 minuten. Op de A2 de andere kant op tussen knooppunt Deel en de afrit Kerkdriel 10 minuten extra reistijd. Op de A73 is het druk van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Daar moet je ook rekening houden met een kwartier extra reistijd. En veel vertraging ook aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg, daar is de vertraging ook 35 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van der Zanden.
7: 5:00 geweest. Ik ben er weer, of misschien moet ik zeggen, ik ben er nog. 3 hartinfarcten en 2 reanimaties verder. Dank aan het cardio team van Anna en Katrina. Daarom vorige week non-stop. We hebben er weer zin in.

er valt toch wat te lachen ook. Afgelopen week was hij overigens de hele week op Horizon. De simpeltje ruim. Nieuwe single van Paul McCartney. Maar dit was een oude samen met The Wings. Mrs. Vanderbilt. Ja, ik hoorde je. Ja, je hoorde het al, hè. Ik ben er nog. Dat waren twee heftige weken die ik achter de rug heb. En dankzij het adequate ingrijpen van mijn huisarts Norbert en het geweldige werk van de cardio-teams in het Sint-Anna ziekenhuis in Gelderop en het Katrina ziekenhuis in Eindhoven hebben ze me er toch doorheen gesleept. Volgens mij heb ik een engelbewaarder op mijn rechterschoudertje mee. Daarover genoeg. Nu beperk ik me weer tot de muziek. Uit het lijstje van dit moment. De lekkere lange uitvoering van Another. En 54 Ultra of Talk to You.

9 tot 12. Lekker oude plaat voor je van een bandje dat heet Fox. De zeezender Radio Caroline. Die had als slogan Loving Awareness. Lief zijn voor elkaar. En zo gingen ze dus ook door het leven als The Love Ship. Bezongen door, inderdaad, Fox.

1977, 1978, 1979. Ik luisterde dagelijks naar de zeezender Radio Caroline. Dit plaatje kwam veel voorbij. The Love Ship van Fox. Iedere week opnieuw, dan duiken we de disco in met ons vaste item, de Triple D. We slurren weer even de dansvloer op en dit is wel een hele bijzondere, met dank aan Jan Luiks die hem voor me opsnorde. Het instrumentale gedeelte werd eind jaren 70 gebruikt voor de promo van de Radio Caroline Music Show met Wout van der Meer en Job Rijsbijk. Plaatje dat deed niets in Europa, maar werd volop gedraaid in de Amerikaanse disco's. Hier is Joe Thomas en Plato's Retreat. Het is dan 1978.

die kom je nergens meer tegen. Alleen hier op Horizon. En als je zegt van, nou, dat vind ik lekker, dan moet je zeker luisteren op donderdagavond 9 tot 12 uur 's avonds. Dan presenteert Jan Luiks Dance Tracks. 3 uur lang heerlijke disco-muziek. Dankjewel Jan voor het aanleveren van dit nummer. Als ik lang naar op zoek. Joe Thomas en Plato's Revenge Retreat. Dat de lekkere lange uitvoering ook nog. Dus wat willen we nog meer? We draaien hem als Triple D, oftewel de domme disco-dreun. Laten we eens in onze hitlijsten van dit moment kijken.

0: Riley. De muziek kwam van Mike Oldfield. Een fijn jaren 80 plaatje. The Moonlight Shadow. Zometeen het instrumentaal intermezzo. Maar ook vandaag sta ik weer stil bij het feit dat mijn lieve vrouw Anja al ruim 10 maanden geleden is overleden. Ze is continu in mijn gedachten en haar ruim samengestelde Spotify favorietenlijst is een mooie herinnering. En om haar een beetje dichtbij te houden draai ik iedere week een nummer uit die lijst. En vandaag is dat dit fijne nummer van Claudia de Breij.
1: Als de oorlog

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou.
1: Wat een fijn plaatje uit de favoriete lijst van mijn lieve meisje Anja. Claudia de Breij, ja, dan mag ik graag een beetje applaus voor. Mag ik dan bij jou? Ik zei het al, de instrumentale intermezzo komt eraan. Iedere week dan ben ik weer op zoek naar een leuke instrumentale plaat. En dat in het kader van het instrumentale intermezzo. Er zijn natuurlijk wel een pak een beetje 100.000 verschillende instrumentale nummers gemaakt. Niet alles is geschikt voor het programma. Zodoende verval ik wel eens een enkele keer in een herhaling met bijvoorbeeld Casey and the Pressure Group of The Shadows. Maar vandaag echt een uniek nummer dat nog nooit eerder te horen was in de show. De band onder leiding van Hugo Montenegro. Dit is Team from the Fox.

Een heel fijn instrumentaal intermezzo. Hugo Montenegro, een team from the Fox. Laten we eens een lekkere toepasselijke plaat gaan draaien. Want die had ik bijna gehad. Een Ticket to Heaven. Hier is Mike Knopfler en de Dire Straits.

of Desire. Beetje vreemd begin. Ja, begint wat rustig, maar inmiddels heb je hem al herkend. Coldplay, Strawberry Swing.

vorige week natuurlijk geen programma. Dat had je al gemerkt. Dat is non-stop. Ja. Lukte helaas niet. En zodoende zou ik bijna vergeten dat wij nog één vast onderdeel in het programma hebben. Dat betreft het Formidabel Chanson. En dat is vandaag in handen van Patricia Kaas. Ma liberté contre la tienne.

Patricia Kaas, een grote chanson mevrouw. Vandaag het formidabel chanson. Hey, ik ben een echte jaren 90 klassieker voor je op gaan zoeken. Ik hoorde hem afgelopen week bij collega Frans van Dam, dus ik heb Frans. Lekkere plaat van de Sundays, Frans. Hij reageert, u is een kenner. Had ik hem net geshazamd, want ik kende die helemaal niet. Wat een lekkere muziek. Die dromerige stem van Harriet Wheeler en de Britse indie band The Sundays. Here's where the story ends.

hele toepasselijke plaat, want aan het einde van het programma kan ik zeggen, here's where the story ends. Dat waren de Sundays. Nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. Volgende week, dan hebben we, als alles goed gaat, dan

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle 3 de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

soms als je bepaalde platen terug hoort op de radio, word je daar meteen vrolijk van. Ja, ik heb dat met deze. Ik heb dat met deze Me and You and the Dark Name Bo van Lobo van alweer, oh, zo lang geleden. Dat werd een zomerrit in 1971. Ze kwam binnen in juni en mocht er 2 maanden verblijven met ons eindnotering nummer 8 in de hitparades hier in onze regio's. Ik denk wel dat er nog vele mensen zijn die zich dit grammofoonplaatje goed voor de geest kunnen halen. Goedenavond, welkom weer in het retrogebeuren van Radio Horizon. Peter van der Zanden gaat weer de deur uit en dan denken we weer aan onze, ja, onze echte hoortjes, hè, die we terugkrijgen op zondagavond bij deze radio. Onze hitparade van toen zal teruggaan naar juni 1980, 6 juni 1980. 2 platen in het eerste gedeelte en straks ook nog 2 platen in het tweede bedrijf. Maar er is nog veel meer lekkers voor je horen. Waaronder deze van de Nolandse

Ook deze plaat werd een behoorlijke zomerhit lang geleden. Onze herinneringen aan de jaren 80. En dan denken we terug aan bijvoorbeeld Robert Cray. Die we ons laatste draaiden. Don't Be Afraid of the Dark. We hadden nog de Orchestral Maneuvers in the Dark. Locomotion, The Musical Youth. En natuurlijk onze Nolan Sisters. En I'm in the Mood for Dancing. Dat was ook een leuk discotheekplaatje dat daar regelmatig gedraaid werd op de dansavonden. Onze hitparade van toen. We gaan terug naar de 6 juni van 1980. De eerste plaat die we klaar hebben staan. Dat was een plaat die de laatste plaats kreeg in die top 40. Namelijk nummer 40. En we hebben het over Tom Petty met Refugee. Kent u deze nog? Ja, allemaal die heerlijke hits van toen. Die vergeten platen misschien bij velen. Wij draaien ze terug bij...

hits van toen. We gaan maar volplaten van toen, de herinneringen. Wij brengen ze terug op zondagavond in de retro show van dit radiostation. Als je houdt van die oude platen, moet je gewoon heerlijk afstemmen op ons. Want iedere zondagavond, direct na Peter van der Zande, denken we aan het retro gebeuren, denken we aan de retro show. En ook voor vandaag heb ik weer een longplayer meegebracht. Inderdaad, even weer iets heel anders, terug naar de 80's. En dit doen we dus samen met Spanja. Ja, dichter van de plaat Call Me. En deze longplayer wil meer dan 6 minuten in beslag nemen. De 12-inch versie van deze hit van toen.

non-stop achter elkaar. Onze successen uit de jaren 70. Ja, die zijn er ook elke week bij. Een aantal platen uit de 70's. Van. Ze zijn in die tijd ook zoveel mooie platen gemaakt. Even over een rijtje. Als laatste in de rij Jonathan King met Let's Hang On. We hadden nog Bob Marley en zijn Wailers uit 77. Three Little Birds. En de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. We blijven nog heel even in die 70's. En denk je terug aan deze grote van Bob Dylan. Hier is Knockin' On Heaven's Door.

toch had ze wel een heerlijk fris stemmetje, hè? Deze Bonnie Sinclair. Misschien danken ze ook wel daaraan al die successen die ze boekte in het verleden. En eentje uit het verleden stond vandaag op mijn lijst om terug te draaien in deze retro show. Ik ben gelukkig zonder jou. En, mocht je het vergeten zijn wanneer dat was, het was in 1976, dames en heren. Het einde van het eerste gedeelte. Ik draai nog een plaat uit de hitparade van toen. En dan gaan we op naar het nieuws en het tweede bedrijf van dit radioprogramma. Volgende plaat uit de hitparade van toen is... Even kijken. Dr. Pop met World at War. Nummer 36 kreeg hij hier als notering in de top 40. Ik spreek jullie straks weer in het...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar de Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, ook dit grammofoonplaatje kreeg een leuke plaats in de top 40 in die tijd. En daarmee bedoelen we dan de 1976, dames en heren. Pretty Little Linda van Husky. Voor ons weer het begin van de tweede en laatste uur retro show voor Radio Horizon op deze zondagavond. Als je hoopt oude platen, blijf dan gezellig bij me. Want ik heb er nog een aantal willen klaarleggen die ik graag wil naar voren schuiven. Ook nog twee keer naar de hitparade van toen. Dat betekent twee keer naar de aankomende zomer van 1980. En nog andere leuke platen voor jullie gedurende dit uur. Wat dacht je van deze? Vanessa Paradis, Be My Baby, 1992.

de hoogste regionen van love songs die gecreëerd zijn in de 90s. Deze Sugero. Ja, de 90s waren nog maar net begonnen toen we deze terugvonden in de hitparades. En het verhaal van Diamante. Daarvoor hadden we nog Cecilia Gayle, we hadden nog Sash en Vanessa Paradis voor jou op de radio. Ik heb inmiddels ook weer het hitdossier van toen voor me liggen. We gaan weer een plaat draaien uit de hitparade. Die verscheen in de maand juni van 1980. En de volgende die klaarstaat was een nieuwe binnenkomer. Een nieuwe binnenkomer op nummer 26. Roxy Music en Over You.

Horizon. De streekomroep voor Heeseleende, Kamerleden.

Johnny Tillerson, hij was een groot meisjesidool in de 60s. En die plaatjes uit de 60s, ja, die brengen wij elke week mee. En draaien er een aantal in de retro show van Erik. Johnny Tillerson, Johnny Lambers nog met Ik Bewonder Jou uit de 60 jaren. En Johnny Cash met Ring of Fire. Ons bijna vergeten juweel voor deze week. Ja. Er zal voor de dag een Franstalige plaat komen. Onze inzending voor Frankrijk, voor het Eurovisie Songfestival in 2001. En dan denken we aan een mooie plaat van Natasha Saint-Pierre. Weet je nog? Je n'ai mon ami. Die draaien we terug.

Sol, de inzending voor Frankrijk in 2001. En het is, je neemt mijn naam. Niet je neemt mijn naam. Eerst, als ik het er zo vertelde. Dus even een kleine rechtzetting. De uitspraak van deze titel van deze plaats. Je neemt

0: Alle hokjes uit het verleden, eens komen ze voorbij in de Retro Show. We hadden een reis door de tijd met als eerste plaat John Paul Young. We hadden nog Propaganda en we hadden nog Harlequin.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Horizon.

The Police en de do-do-do, de da-da-da. Ja, het was een echt meezingertje als je hem terugdraaide in de discotheek. Ik kan wel nog heel goed voor de geest halen dat ik in die tijd ergens muziek draaide en dat die plaat zo werd meegezongen. Deze plaat van The Police was ook een heerlijke hit uit die tijd. Dat mogen we toch wel rustig zeggen. Bijna aan het einde van ons retro gebeuren op deze zondagavond. Rest mij alleen nog één plaat te draaien uit de hitparade van toen. Dat een eerlijk afscheid. En die ene plaat die we gaan draaien is nummer 2. De eerste plaat was voor Funky Town van Lips Inc. Op nummer 3 vonden we Johnny Logan terug met What's Another Year. En op nummer 4 Buzz Buzz, dit lid van Matchbox. En op 5 Son of Jamaica van de Gombe Dance Band. Hey, ik wens je nog een hele fijne zondag. Wij zijn er weer volgende week. Als Peter van der Zanden de krenten uit de map gehaald heeft, denken we weer aan onze alle platen die we iedere week naar voren halen. Zorg ervoor dat je dan ook bij me bent. Graag tot dan.

0: de kap.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
1: DAB+.
2: En overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzegen. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft door Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Horizon.
1: Radio Horizon.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leem.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: Libra.
1: Leo.
0: Cancer.
1: Ralph.
0: Ciao.

0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Would you dance

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisteren opgepakt.